0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente Den Haag subsidieert dit jaar 22 kleinschalige festivals en evenementen. De gemeente trekt daar 310.000 euro voor uit en dat is meer dan vorig jaar. De festivals en evenementen staan gepland van juli tot en met december. Een overzicht van de festivals die subsidie krijgen vind je nu op denhaagfm.nl of in de app. Den Haag krijgt eind dit jaar een eigen marathon en vandaag is er tijdens een persconferentie meer over bekendgemaakt. Bijvoorbeeld dat de route begint op het Malieveld en ook een stuk van het Westland beslaat. Meedoen kost 90 euro. Volgens sportwethouder Hilbert Bredemeijer is dat niet duur voor een marathon.
2: We proberen het een toegankelijk evenement te maken, dat wil zeggen ook betaalbaar. Het gaat wel om 90 euro, dat is natuurlijk een hoop geld. Maar als je het vergelijkt met andere marathons zitten we daar echt ver onder. En het is ook gewoon best intensief om een marathon te organiseren en dus ook kostbaar. Maar voor 90 euro denken we dat we een toegankelijke marathon organiseren. Daarnaast heb je natuurlijk de ooievaarspas. Dus als mensen met een ooievaarsregeling willen lopen, dan kan dat ook, dan is dat gratis.
1: Voormalig D66-raadslid Caroline Verduin diende in 2024 een motie in de Haagse gemeenteraad om deze marathon op te zetten. De 34-jarige Haagse hardloopliefhebber is vooral nieuwsgierig naar de route.
3: Ik heb echt de stad Den Haag heel goed leren kennen door het hardlopen. Want waar gaan we allemaal, waar wordt er gelopen? Ja, ik hoop natuurlijk wel ook langs een strand. Want dat is gewoon natuurlijk uniek. Dat heeft geen andere grote stad. Maar het lijkt me ook wel gaaf om langs de Europese of de grote internationale instellingen die we hebben. Misschien een vredespaleis. Ik ben heel benieuwd.
1: Inschrijven voor de marathon kan vanaf donderdag 1 uur in de middag. 7000 mensen kunnen meelopen met de marathon. Horecazaken in Den Haag mogen tijdens de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië langer open blijven dan normaal. Burgemeester Jan van Zanen heeft besloten dat op vrijdag 26 juni nachthoreca pas om 6 uur 's ochtends de deuren hoeft te sluiten. Oranje speelt die nacht om 1 uur Nederlandse tijd. Het begint sowieso te broeien als het gaat om oranje koorts. Verhuurders van grote schermen krijgen al veel aanvragen voor de wedstrijden van Oranje tijdens het WK voetbal. En moeten dus ook al zo nu en dan nee verkopen. Het weer dan nog. Zonnig bij ongeveer 23 graden. Op de woensdag dan koelt het in de nacht naar donderdag af tot 12 graden. Donderdag en vrijdag overdag 27 graden. Dus weer een stuk warmer dan de woensdag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente Den Haag subsidieert dit jaar 22 kleinschalige festivals en evenementen. De gemeente trekt daar €310.000 voor uit en dat is meer dan vorig jaar. De festivals en evenementen staan gepland van juli tot en met december. Een overzicht van de festivals die subsidie krijgen vind je nu op denhaagfm.nl of in de app. Den Haag krijgt eind dit jaar een eigen marathon. En vandaag is er tijdens een persconferentie meer over bekendgemaakt. Bijvoorbeeld dat de route begint op het Malieveld en ook een stuk van het Westland beslaat. Meedoen kost €90. Volgens sportwethouder Hilbert Bredemeijer is dat niet duur voor een marathon.
2: We proberen het een toegankelijk evenement te maken, dat wil zeggen ook betaalbaar. Het gaat wel om €90, dat is natuurlijk een hoop geld. Maar als je het vergelijkt met andere marathons zitten we daar echt ver onder. En het is ook gewoon best intensief om een marathon te organiseren en dus ook kostbaar. Maar voor €90 denken we dat we een toegankelijke marathon organiseren. Daarnaast heb je natuurlijk de ooievaarspas. Dus als mensen met een ooievaarsregeling willen lopen, dan kan dat ook, dan is dat gratis.
1: Voormalig D66-raadslid Caroline Verduin diende in 2024 een motie in de Haagse gemeenteraad om deze marathon op te zetten. De 34-jarige Haagse hardloopliefhebber is vooral nieuwsgierig naar de route.
3: Ik heb echt de stad Den Haag heel goed leren kennen door het hardlopen. Want waar gaan we allemaal, ik zeg al we, maar waar wordt er gelopen? Ja, ik hoop natuurlijk wel ook langs het strand. Want dat is gewoon natuurlijk uniek. Dat heeft geen andere grote stad. Maar het lijkt me ook wel gaaf om langs de Europese of de grote internationale instellingen die we hebben. Misschien een vredespaleis. Ik ben heel benieuwd.
1: Inschrijven voor de marathon kan vanaf donderdag 1 uur in de middag. 7000 mensen kunnen meelopen met de marathon. Horecazaken in Den Haag mogen tijdens de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië langer open blijven dan normaal. Burgemeester Jan van Zanen heeft besloten dat op vrijdag 26 juni nachthoreca pas om 6 uur 's ochtends de deuren hoeft te sluiten. Oranje speelt die nacht om 1 uur Nederlandse tijd. Het begint sowieso te broeien als het gaat om oranje koorts. Verhuurders van grote schermen krijgen al veel aanvragen voor de wedstrijden van Oranje tijdens het WK voetbal. En moeten dus ook al zo nu en dan nee verkopen. Het weer dan nog. Zonnig bij ongeveer 23 graden. Op de woensdag dan koelt het in de nacht naar donderdag af tot 12 graden. Donderdag en vrijdag overdag 27 graden. Dus weer een stuk warmer dan de woensdag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen schoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je sein.

0: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente Den Haag subsidieert dit jaar 22 kleinschalige festivals en evenementen. De gemeente trekt daar €310.000 voor uit en dat is meer dan vorig jaar. De festivals en evenementen staan gepland van juli tot en met december. Een overzicht van de festivals die subsidie krijgen vind je nu op denhaagfm.nl of in de app. Den Haag krijgt eind dit jaar een eigen marathon. En vandaag is er tijdens een persconferentie meer over bekendgemaakt. Bijvoorbeeld dat de route begint op het Malieveld en ook een stuk van het Westland beslaat. Meedoen kost €90. Volgens sportwethouder Hilbert Bredemeijer is dat niet duur voor een marathon.
1: We proberen het een toegankelijk evenement te maken, dat we zeggen ook betaalbaar. Het gaat wel om €90, dat is natuurlijk een hoop geld. Maar als je het vergelijkt met andere marathons zitten we daar echt ver onder. En het is ook gewoon best intensief om een marathon te organiseren en dus ook kostbaar. Maar voor €90 denken we dat we een toegankelijke marathon organiseren. Daarnaast heb je natuurlijk de ooievaarspas. Dus als mensen met een ooievaarsregeling willen lopen, dan kan dat ook, dan is dat gratis.
0: Voormalig D66-raadslid Caroline Verduin diende in 2024 een motie in de Haagse gemeenteraad om deze marathon op te zetten. De 34-jarige Haagse hardloopliefhebber is vooral nieuwsgierig naar de route.
2: Ik heb echt de stad Den Haag heel goed leren kennen door het hardlopen. Want waar gaan we allemaal, ik zeg al we, maar waar wordt er gelopen? Ja, ik hoop natuurlijk wel ook langs het strand. Want dat is gewoon natuurlijk uniek. Dat heeft geen andere grote stad. Maar het lijkt me ook wel gaaf om langs de Europese of de grote internationale instellingen die we hebben. Misschien een vredespaleis. Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Inschrijven voor de marathon kan vanaf donderdag 1 uur in de middag. 7000 mensen kunnen meelopen met de marathon. Horecazaken in Den Haag mogen tijdens de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië langer open blijven dan normaal. Burgemeester Jan van Zanen heeft besloten dat op vrijdag 26 juni nachthoreca pas om 6 uur 's ochtends de deuren hoeft te sluiten. Oranje speelt die nacht om 1 uur Nederlandse tijd. Het begint sowieso te broeien als het gaat om oranje koorts. Verhuurders van grote schermen krijgen al veel aanvragen voor de wedstrijden van Oranje tijdens het WK voetbal. En moeten dus ook al zo nu en dan nee verkopen. Het weer dan nog. Zonnig bij ongeveer 23 graden. Op de woensdag dan koelt het in de nacht naar donderdag af tot 12 graden. Donderdag en vrijdag overdag 27 graden. Dus weer een stuk warmer dan de woensdag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: 6 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De gemeente Den Haag subsidieert dit jaar 22 kleinschalige festivals en evenementen. De gemeente trekt daar €310.000 voor uit en dat is meer dan vorig jaar. De festivals en evenementen staan gepland van juli tot en met december. Een overzicht van de festivals die subsidie krijgen vind je nu op denhaagfm.nl of in de app. Den Haag krijgt eind dit jaar een eigen marathon. En vandaag is er tijdens een persconferentie meer over bekendgemaakt. Bijvoorbeeld dat de route begint op het Malieveld en ook een stuk van het Westland beslaat. Meedoen kost €90. Volgens sportwethouder Hilbert Bredemeijer is dat niet duur voor een marathon.
2: We proberen het een toegankelijk evenement te maken, dat wil zeggen ook betaalbaar. Het gaat wel om €90, dat is natuurlijk een hoop geld. Maar als je het vergelijkt met andere marathons zitten we daar echt ver onder. En het is ook gewoon best intensief om een marathon te organiseren en dus ook kostbaar. Maar voor €90 denken we dat we een toegankelijke marathon organiseren. Daarnaast heb je natuurlijk de ooievaarspas. Dus als mensen met een ooievaarsregeling willen lopen, dan kan dat ook, dan is dat gratis.
1: Voormalig D66-raadslid Caroline Verduin diende in 2024 een motie in de Haagse gemeenteraad om deze marathon op te zetten. De 34-jarige Haagse hardloopliefhebber is vooral nieuwsgierig naar de route.
3: Ik heb echt de stad Den Haag heel goed leren kennen door het hardlopen. Want waar gaan we allemaal, ik zeg al we, maar waar wordt er gelopen? Ja, ik hoop natuurlijk wel ook langs het strand. Dat is gewoon natuurlijk uniek. Dat heeft geen andere grote stad. Maar het lijkt me ook wel gaaf om langs de Europese of de grote internationale instellingen die we hebben. Misschien een vredespaleis. Ik ben heel benieuwd.
1: Inschrijven voor de marathon kan vanaf donderdag 1 uur in de middag. 7000 mensen kunnen meelopen met de marathon. Horecazaken in Den Haag mogen tijdens de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië langer open blijven dan normaal. Burgemeester Jan van Zanen heeft besloten dat op vrijdag 26 juni nachthoreca pas om 6 uur 's ochtends de deuren hoeft te sluiten. Oranje speelt die nacht om 1 uur Nederlandse tijd. Het begint sowieso te broeien als het gaat om oranje koorts. Verhuurders van grote schermen krijgen al veel aanvragen voor de wedstrijden van Oranje tijdens het WK voetbal. En moeten dus ook al zo nu en dan nee verkopen. Het weer dan nog. Zonnig bij ongeveer 23 graden. Op de woensdag dan koelt het de nacht naar donderdag af tot 12 graden. Donderdag en vrijdag overdag 27 graden. Dus weer een stuk warmer dan de woensdag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
5: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Goedemorgen. Bij een steekpartij op een volkstuinencomplex aan het Hilbrandplein is gisteravond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een ander kreeg een klap, maar raakte verder niet gewond. Agenten hebben een verdachte opgepakt die zich bij de aanhouding verzette. Het is volgens de politie nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij in het volkstuincomplex. De inschrijving voor de eerste editie van de Marathon van Den Haag begint vandaag. De organisatie gaat uit van zo'n 7000 deelnemers. Wat het parcours wordt, is nog altijd niet bekend. Den Haag organiseert het hardloop-evenement samen met de gemeente Westland. Het is al wel bekend dat de start en finish op het Malieveld zijn. Een startbewijs voor de marathon kost €90. Daar hoort een marathon-t-shirt bij. Die €90 is volgens de organisatie van de Marathon van Den Haag marktconform. Ter vergelijking, voor de Marathon van Rotterdam betaalde je dit jaar €155 inschrijfgeld. Het weer nog droog en zonnig. Later op de dag is er wat meer bewolking. Staat een matige oostelijke wind. De maxima vandaag rond 25 graden. Morgen minder ruimte voor de zon, maar met 26 tot 30 graden wel warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
7: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen, daar zijn we weer. 7:12 en jij luistert naar de allerleukste ochtendshow van Nederland. Ja, dat vinden wij allebei gewoon. En het belooft vandaag weer heerlijk weer te worden. En ik moet even eerlijk toegeven, afgelopen nacht is de temperatuur lekker gezakt. En dat betekent dat het dus even een wat koelere nacht was. Nou, als jij een beetje heb opgelet, dan weet je dat als jij dan de ramen openzet en dan vooral eigenlijk tegenover elkaar, als je zorgt dat er een soort tochteffect in je huis komt, kon jij je huis vannacht echt wel even koelen. Dat heb ik zelf ook gedaan. Afgelopen avond, dus gisteravond, was het nog 26 graden in huis. Ja, met alle respect, maar in huis vind ik dat echt niet lekker. En vanochtend heb ik het kunnen laten afkoelen tot 22. Nou, dus het is toch 4 graden verschil. Hé, een win is een win. Dus ben jij nog thuis en denk je, oh, verdorie, dat ben ik vergeten. Geen probleem, je kan nog eventjes die deuren tegen elkaar openzetten. Want het is nu nog 12 graden. Let op dat je het wel echt richting 10 allemaal weer sluit. Want dan loopt die temperatuur weer lekker op. En het wordt vandaag weer, ja jongens, toch wel weer een beetje richting de 25, 26 graden. Dus een jas is zeker niet nodig. Ook niet in deze frisse ochtend. Even erheen bijten. Heb ik ook gedaan. Ik geloof in jou.

Morning van Zonmilieu. Lekker Haagse muziek hier zo bij Den Haag FM. En ik heb eventjes iets wat ik met jullie moet delen. Ik heb dus uitslag in mijn nek. Want ik ben heel snel voor alles en nog wat allergisch. Ik dacht een nieuw crèmetje te proberen. Nou, dat ging dus gewoon even dus niet goed met mijn huid. Nou, dus mijn nek zit onder, mijn armen, mijn elleboog, mijn benen, noem maar op. Maar die nek, omdat de hele tijd gaan mijn haren langs mijn nek, het jeukt onwijs. En heel eerlijk, ik vind jeuk erger dan pijn. En ik weet niet of jij dat hetzelfde over denkt, maar pijn is een soort van, ja, je kan het op een gegeven moment gewoon tolereren. Je kan een soort systeem opbouwen, maar jeuk, ik kan het niet uitzetten. En dan alles in mij denkt, ja, krabben in die nek. En dan denk ik, nee, geef ik mezelf een tik op de vingers. En denk ik, nee, niet doe mij, want dan verspreid je het, wordt het erger. Echt hysterisch, gewoon verschrikkelijk. Nou, en dan kan je ook nog even nagaan dat als het dan vanmiddag zo lekker weer is, nou, alles in mij denkt dan, oh, lekker. Even in het zonnetje zitten. Maar dat hoef je niet te doen, hè? Doe maar niet. Want als jij uitslag hebt en je gaat in de zon zitten, wordt het erger. Dus dat is ook even een tip van mij naar jou. Dus ja, ik smeer nu gewoon een koelzalfje erop. Ik gebruik een anti-allergiepil. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er pas één geslikt. Dus het werkt nog niet helemaal op en top. Maar ik word er helemaal hysterisch van. Nou, heb jij nou de ultieme tip? Wat helpt tegen een allergische reactie of huidirritatie? Laat me dan even weten. Je kan mij een app sturen. Dat kan naar 070-307-8899. Ja, en help mij gewoon eventjes gewoon deze dagen door. Want man, als moet die nagels eraf halen dat ik niet meer kan krabben. Ouwe gouwe. Lady Marmalade.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 7:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Vandaag worden de inschrijvingen om 1:00 geopend voor de allereerste editie van Marathon Die Heek. Oud-premier Dick Schoof is ambassadeur van het evenement geworden en moet ook internationale lopers enthousiast maken. Naast de volledige marathon komen er ook afstanden van 5 en 10 kilometer. Kinderafstanden en een route voor mensen met een beperking. Een halve marathon ontbreekt bewust, zodat het niet botst met de CPC-loop. De gemeente Den Haag is gestart met een grote aanbesteding voor nieuwe afvalbakken in de stad. Daarbij wordt alvast rekening gehouden met de mogelijkheid om later aparte vakken voor statiegeldflesjes en blikjes toe te voegen. Een proef met zogenoemde twin bins komt er voorlopig niet, omdat de aanbesteding al loopt. Ook is er nieuws over de rellen op Scheveningen van vorig jaar. De kinderrechter heeft een jongen die daarbij betrokken was schuldig bevonden aan het vernielen van een politievoertuig. Een straf krijgt hij niet, wel moet hij ruim €2000 schadevergoeding betalen aan de politie. Hij was de laatste verdachte uit een groep van 20 die voor de rechter moest verschijnen. En dan het weer van vandaag, volop zon en droog weer. Later op de dag verschijnt wat meer bewolking, maar het blijft warm, met vanmiddag zo'n 25 tot 26 graden. Daarbij staat een matige oostenwind.

American Girls van Harry Styles. En afgelopen weekend heeft hij meerdere concerten in Nederland gegeven. En hij heeft fans die echt gewoon een paar dagen voor de deur hebben geslapen. Ja, ik moet er zeker niet aan denken. Want hij had op de vrijdag, als ik het goed heb, had hij zijn eerste concert. Nou, er waren echt mensen die er lagen al vanaf dinsdag voor die deur. Nou, dan moet je nagaan, er is geen douche. Naar het toilet gaan, ja, dat doe je dan waarschijnlijk in een van die zaakjes rondom de arena, ik weet het niet. In ieder geval, één ding weet ik zeker. Hij heeft echt die, maar dan ook die hard fans. Liefdesverdriet, Russo en Emma Heesters.

0: Oké. Vandaag heb ik even een belangrijke vraag. Want waar is Gwen Stefani eigenlijk gebleven?
1: Senshi's Classic.
0: Ja, want ineens besef je gewoon, wacht even, dat nummer Hollaback Girl van Gwen Stefani is gewoon alweer van het jaar 2005. En ze viel op, want ze had echt van die videoclips die opvielen. Ze had een eigen stijl, een nieuwe sound. Dus in de tijden van 2005 kon je niet om haar heen. En ik vroeg mezelf dus net af van, ja, maar wacht eens even, waar is ze nu? Want we horen niet meer zoveel van haar. Dus ik heb het net even opgezocht. En ze maakt dus nog steeds muziek. Ze doet af en toe een tv-project. En staat ook nog regelmatig op het podium. Maar ik mis toch al die Gwen Stefani van 2005. Want ik vind het goed dat je nog steeds lekker bezig bent. Maar echt die doorbraken die ze toen had, ja, nee, die heb ik gewoon niet meer gezien. Dus ik hoop dat er weer zo'n gekke doorbraak komt. Maar vandaag gaan we lekker genieten van haar nummer Hollaback Girl van Gwen Stefani.

Clap Your Hands. Sia. En daarvoor hoorde je de classic of the day. Hollaback Girl van Gwen Stefani. En het is alweer tijd om bijna naar het nieuws van 8 uur te gaan. Maar eerst ga ik jou nog even verrassen met een heerlijk nummer. Ik heb namelijk Shakira en Burna Boy voor jou klaarstaan.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Goedemorgen. Bij een steekpartij op een volkstuinencomplex aan het Hilbrandplein is gisteravond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een ander kreeg een klap, maar raakte verder niet gewond. Agenten hebben een verdachte opgepakt die zich bij de aanhouding verzette. Het is volgens de politie nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij in het volkstuincomplex. De inschrijving voor de eerste editie van de Marathon van Den Haag begint vandaag. De organisatie gaat uit van zo'n 7000 deelnemers. Wat het parcours wordt, is nog altijd niet bekend. Den Haag organiseert het hardloop-evenement samen met de gemeente Westland. Het is al wel bekend dat de start en finish op het Malieveld zijn. Een startbewijs voor de marathon kost €90. Daar hoort een marathon-t-shirt bij. Die €90 is volgens de organisatie van de Marathon van Den Haag marktconform. Ter vergelijking, voor de Marathon van Rotterdam betaalde je dit jaar €155 inschrijfgeld. Het weer nog droog en zonnig. Later op de dag is er wat meer bewolking. Staat een matige oostelijke wind. De maxima vandaag rond 25 graden. Morgen minder ruimte voor de zon, maar met 26 tot 30 graden wel warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: ochtendshow met Sanji.
1: 8:04. De tweede uur is aangebroken van de ochtendshow met Sanji. Niet getreurd, dat betekent dat we nog 2 uurtjes op de planning hebben staan. En in het aankomende uur ga ik met jullie babbelen over de Julianakerk en Juliana Plaza. Want de Julianakerk bestaat al 100 jaar en Juliana Plaza 10 jaar. En dat gaat groots gevierd worden. En daar komt zo meteen ook iemand voor langs en dan hoor je daar meer over. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog de plaat van de week. Voor de oplettende luisteraar weten we natuurlijk al welk nummer dat is. We gaan ook nog vooruitblikken met Sportsignaal. Want wat gaat er allemaal dit weekend gebeuren? En dat staat allemaal voor dit uur in ieder geval op de planning. Thing I Love, Max en Andy Grammer.

0: Fever Dream van Alex Warren. Ja, en ik heb het net al eventjes verklapt wat we dit uur allemaal gaan behandelen. Want er is een bijzondere mijlpaal in stadsdeel Transvaal. De Juliana Plaza bestaat 10 jaar en de Juliana Kerk zelf 100 jaar. Ja, en al generaties lang zijn de plekken waar ja, mensen samenkomen, elkaar ontmoeten en verbinding vinden in de wijk. En dat wordt gevierd met een jubileumweek van 7 tot en met 12 juni. Ja, goedemorgen en ik hoop dat ik je naam goed uitspreek, maar Atalay is bij mij in de studio. Ja, perfect. Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent zelf van de Juliana Plaza. Ja, het bestaat nu al 10 jaar. Ja, en de kerk zelf 100 jaar. Wat betekent deze plek voor jou als persoon?
1: Nou, deze plek betekent voor mij een plek waar wij mensen uit de eenzaamheid kunnen helpen. Waarbij we hulpvragen kunnen afhandelen, waarbij we luisterende oor zijn, maar ook mensen in hun kracht zetten, uit het isolement halen en weer de positieve elementen meegeven, zodat ze ja, toch het gevoel hebben dat ze er toe doen, zeg maar.
0: Ja. Ja, en ik vind het zelf ook wel heel grappig, want ja, je hebt dan 10 en 100 jaar, dat het dan ook nog zo mooi eigenlijk met elkaar dan oploopt. Ja, jullie gaan jubileumweek geven. Hoe gaan jullie die week een beetje inrichten?
1: Nou, we beginnen zondag 7 juni met de aftrap van het Concert voor Transvaal, verzorgd door het Residentieorkest, die jaarlijks bij ons speelt. En dat doen we samen met 150 bewoners, oud en nieuw. En we hebben natuurlijk de opening met onze twee oud-burgemeesters Wim Deetman en Josias van Aartsen. En Jan van Zanen doet de officiële opening. Dus zondag trappen we de week af en daarna hebben we een tentoonstelling. Daarna gaan we met drie basisscholen in de buurt, gaan we met het Nationaal Theater een workshop doen. We gaan wat met de schoolmoeders doen. We hebben een prachtige tentoonstelling, een proeverij, een conferentie over vrede en recht. We hebben ronde tafelgesprekken met oud-bewoners die wij ook zometeen gaan oproepen om vooral langs te komen, om herinneringen op te halen, omdat ja, heel veel mensen uit Transvaal komen. Onderschat Transvaal niet. Dick Advocaat komt uit Transvaal. John van Zweden is in die kerk gedoopt. Willem Post, Sander Dekker, Bert ja. van Alphen. Transvaal heeft geleverd.
0: Ja, precies. Ja, je zegt zelf ook ja, herinneringen ophalen. Ja, welke herinneringen of verhalen zijn volgens jou bijzonder van Transvaal of ja, van bijvoorbeeld de Juliana Plaza?
1: Nou, ik ben er geboren en getogen. Ik heb Transvaal nog meegemaakt destijds in de 70e jaren. En ik kan me er best wel bij voorstellen dat er nu luisteraars zijn, senioren, die daar gekerkt, gedoopt of getrouwd zijn of in de buurt hebben gewoond. En ik vind het fascinerend om die mensen juist uit te nodigen, waarmee we dus de verdere verbinding leggen met oud- en nieuwbewoners en in combinatie met het ophalen van herinneringen. Dat doen we samen met een historicus van de gemeente Den Haag. We zijn in het archief gedoken 3 keer hier beneden in het stadhuis. Ongelooflijk. We hebben heel veel materiaal eruit gehaald. En ja, er is natuurlijk een hele grote geschiedenis.
0: Ja.
1: Van de Julianakerk, wat in 1926 destijds door de toenmalige prinses Juliana is geopend. Dus ja. In die zin kijken we ook vooral vanuit het historische aspect een stukje geschiedenis. Kijk, wat mij zo bijblijft, destijds kwamen de mensen om te beleiden. Hè? Maar nu komen mensen, dus hè, dat mensen komen, daar gaat het om, hè? Die verbinding, die ontmoeting. We leven ook in een tijd, het gaat goed, hè? Er is heel veel welvaart, maar er is ook enorm veel eenzaamheid, vooral onder senioren.
0: Ja.
1: Alleenstaande moeders. Mensen die net onder of net boven de armoedegrens leven. Of mensen die bijvoorbeeld niet met hulpvragen verder komen en wat voor heel veel stress veroorzaakt. We doen ook een prachtig ontbijtproject met 3 basisscholen in de wijk. Dus we doen best wel veel. En we hebben meer dan 300 bezoekers per week en 10.000 per jaar. En we doen heel veel maatschappelijke events, waarbij we met 25 partners een mooie invulling geven aan een mooie programmering in de Julianakerk

0: voor het hele gebied. Dus we zijn ook uitgeroepen tot de huiskamer van Transvaal in de Schilderswijk. En dat doen we met onze medewerkers, vrijwilligers en natuurlijk onze stadspartners.
1: Ja, precies. Ja, mooi verteld. En eigenlijk wat ik hieruit kan concluderen is dat het niet één herinnering is of één verhaal die eruit springt. Maar het zijn er echt onwijs veel. Is onwijs veel ook gebeurd daar.
0: Ja, want kijk, vroeger trouwden de mensen in de Julianenkerk. Dus die kwamen langs en met de dominee of met de pastoor. Dat was gewoon een soort ritueel. En mensen hebben daar herinneringen aan. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die best wel langs willen komen. Wellicht wonen ze nog in Den Haag of in Zuid-Holland. Dus wij zijn vooral op zoek ook naar die mensen. Van joh, kom vooral in die week. Het programma staat op onze Facebookpagina. Juliana Plaza Den Haag of Instagram. Juliana Plaza NL, daar staat de programmering. Je kan je gratis aanmelden voor de activiteit die jij leuk vindt. En vooral voldoende activiteiten in relatie tot het ophalen van herinneringen. Maar ook in gesprek over toen, nu, dus het verleden, het heden en de toekomst.
1: Ja, supermooi. Ja, het wordt ook echt breed gevierd met... het is een week lang echt dat mensen daar naartoe kunnen komen. Heel veel activiteiten zijn er. En wat hoop je dan toch dat mensen uiteindelijk mee gaan nemen als ze dan naar die week zijn gekomen?
0: Nou, waar ik trots op kan zijn, achteraf, hè, dat we hebben ongeveer 1000 bezoekers beoogd. En de aanmeldingen die stromen echt binnen, is ongelooflijk. Het Concert voor Transvaal staat al vol. Het conferentie is al vol. Wij hopen dat we daarmee de samenleving bij elkaar brengen. En waar het eigenlijk om gaat, denk ik, de kern van de zaak is dat we allemaal mensen zijn. En dat maakt er even niet uit van waar je wieg stond of welke huidskleur je hebt of hoe lang, hoe kort, hoe breed je bent. Daar gaat het allemaal niet om. We zijn mensen van natuur, de kinderen van Abraham. En in die hoedanigheid denk ik dat we gewoon met z'n allen evenredig zijn. En in die hoedanigheid het sociale component. Van joh, hebben onbekend maakt onbemind.
1: Ja.
0: Dus je haalt ook heel veel weg doordat je mensen aan tafels laat zitten. In contact brengt. Dus je haalt heel veel dingen weg uit de samenleving. Omdat we verschillen niet van elkaar.
1: Nee, en je brengt ze samen. Zometeen gaan wij nog even doorpraten. We gaan eerst even naar een nummertje. Ik heb Het Held High voor jullie klaarstaan.

0: Het Held High van Serra. En zij heeft ook opgetreden op het Bevrijdingsfestival. Hier zo in Den Haag op het Malieveld. En bij mij zit natuurlijk nog steeds...
1: Atelij,
0: ja.
1: Van Juliana Plaza.
0: Want Juliana Plaza bestaat 10 jaar. De Julianakerk 100 jaar. En er wordt binnenkort met een grote jubileumweek gevierd. Er zijn heel veel activiteiten die mensen kunnen gaan doen daar. Nou, als je terugkijkt naar de afgelopen 100 jaar... is er heel veel veranderd. Ook in de wijk zelf. Ja, hoe zie je dat terugkomen nu eigenlijk bij Juliana Plaza?
1: Transvaal, onderdeel van Stadsdeel Centrum, is natuurlijk een super diverse wijk. Met 110 nationaliteiten die samenleven. Hoewel deze diversiteit kansen biedt, is onderling ook de verbinding vanzelfsprekend. Ik vind het een toffe wijk. Hè. We hebben de Haagse Markt, het Hoppelmanplein. Nou, de Julianakerk, die kan je van overal in heel Den Haag, kan je die toren zien, geloof ik. Ja, het is een super diverse wijk. En ik heb nog meegemaakt dat het een super witte wijk was. De melkboer, de aardappelenboer. Alles leefde buiten, de sociale controle. De ramen zaten open, de touwtje bij de brievenbus, zeg maar. Maar ja, tijden veranderen. Maar één ding staat vast, het zijn allemaal nog steeds mensen.
0: Ja.
1: Maar die kerk staat er nog steeds. Dus wij hebben ook gezegd van ja, kijk, die kerk die heeft 100 jaar nu naar de wijk gekeken. En de wijk kijkt nu terug. En we doen best wel veel met onze partners voor de wijk. We hebben een mooie invulling gegeven aan de Julianakerk. Zowel nationaal als lokaal trekken we heel vaak de aandacht in de programmering. Wat we doen en hoe we het doen. Dus de approach, de benadering, zachte hand, een warme bad, aandacht, luisterende oor. Mensen helpen die hulp nodig hebben. Dus de zwakkeren onder ons, met name de senioren, alleenstaanden. En dat doen wij met hart, ziel en zaligheid. Omdat wij daar gewoon feitelijk in geloven dat... Ja, we kunnen wel kijken naar buiten. Maar er zijn heel veel mensen die dat niet kunnen.
0: Nee.
1: Pessimistisch, donkere wolken, negativiteit in hun leven hebben meegemaakt. Of een partner hebben verloren. Of een alleenstaande moeder nu zijn, noem maar op.
0: Ja,
1: dat is ook de samenleving.
0: Klopt, ja. En voor hun is het dan wel fijn als er dan toch ergens een vangnet is. En vooral in de wijk.
1: Absoluut.
0: Juliana Plaza zelf, die bestaat natuurlijk uit de professionals die er werken. Maar volgens mij ook heel veel vrijwilligers. Ja, hoe is dat voor de vrijwilligers om daar zo, denk je, te werken? Is dat,
1: We hebben 20 tot 25 vrijwilligers. Die waarderen we. Die krijgen bij ons trainingen, cursussen, die leiden we op. Je moet alleen oppassen dat je daar niet te veel druk op legt, want het zijn vrijwilligers. En ja, die zijn nauw verbonden aan ons, omdat ze natuurlijk zien dat ze gewoon bij ons ook hun ding kunnen doen. Ze krijgen aandacht, liefde, maar ook een stukje ontwikkeling. En die zetten we in, ook in deze week zetten we onze vrijwilligers in. Nou, dan hebben we onze flexibele vrijwilligers, daar waar we een aanspraak op kunnen doen. Dat zijn mensen die vooral werken. En we hebben natuurlijk onze partners en onze eigen team. En we groeien en we bloeien, dus we trekken veel meer bezoekers. Het gaat mond op mond, we zijn actief op de socials. Maar bezoekers nemen ook de buurvrouw of de buurman mee. Het gaat vaak ook mond op mond. Het is ook de generatie, de doelgroep, gaat vaak ook op die fiets. En daarmee bereiken we veel meer mensen, waardoor we veel meer impact creëren.
0: Ja.
1: En de social return is hoog bij ons.
0: Ja, dus dat is belangrijk.
1: We halen uit iedere euro, halen we er 4 uit.
0: Ja.
1: Dus in die zin doen we het hartstikke goed.
0: Ja, netje, als je kijkt naar de toekomst, wat zou je dan zelf heel graag willen of ambiëren voor Juliana Plaza?
1: Nou, de komende 10 jaar gaan we natuurlijk Juliana Plaza verder uitbouwen met veel meer activiteiten, programmering. Waarbij we veel meer mensen willen helpen, kunnen helpen. En mijn droom is om Juliana Plaza als voorbeeld, als icoon van verbondenheid te laten schijnen voor heel veel andere sociale initiatieven in het land. Dus niet dat wij dat gaan doen, nee. We willen graag een voorbeeld zijn van, kijk, zo kan het ook. Op een andere fiets, onderscheidend, verbluffend, vernieuwend. En niet het oude 80 en 90 jaar, want ja, dat zet geen zoot aan de dijk. De kaarten liggen anders op tafel. De uitdaging in de samenleving is ook anders. Dus wij hopen dat we met Juliana Plaza een voorbeeld kunnen zijn voor heel veel andere sociale ondernemingen, sociaal ondernemers, mensen die ook wat willen doen. En die willen we heel graag vrijblijvig vertellen hoe we het doen, zodat je meer zulke concepten in de samenleving krijgt, zoals bijvoorbeeld in corona destijds.
0: Ja.
1: Het kan.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat mijn droom zal zijn.
0: Ja.
1: Dat heel veel mensen hiermee willen gaan besmetten.
0: Ja, ik denk alleen maar positieve dingen. Dus dat ik het zo zie, voel en hoor. Mensen kunnen zich dus aanmelden nog voor de jubileumweek.
1: Absoluut, heel graag zelfs.
0: Ja, stel je voor dat je niet hebt aangemeld. Kan je dan alsnog gewoon naar binnen lopen
1: Absoluut.
0: Die week?
1: We sturen niemand weg. Het zou fijn zijn alleen als ze zich toch aanmelden. Want dan weten we hoeveel mensen er komen. Dat heeft te maken met hapjes, met een zitplekje. Via Juliana Plaza Den Haag Facebookpagina of de Instagram-account Juliana Plaza NL. Daar staat de uitnodiging en het formulier heel simpel vullen, een naam en een e-mailadres en waar je naartoe wilt komen. Dan krijg je een bevestiging en dan word je hartelijk ontvangen.
0: Ja, perfect. Dus heb je zoiets van, oh, dit vind ik interessant, van, ik spreek even heel snel terug.
1: 7 juni tot 12.
0: 7 juni tot 12 juni kan je gewoon naar de Juliana Plaza, want daar is dan een jubileumweek. Dus ik zou zeggen, geniet ervan en dank je wel.
1: Dank jij. Dank je wel.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:58 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Vandaag wordt de inschrijving om 1:00 geopend voor de allereerste editie van Marathon Die Heek. Oud-premier Dick Schoof is ambassadeur van het evenement geworden en moet ook internationale lopers enthousiast maken. Naast de volledige marathon komen er ook afstanden van 5 en 10 kilometer, kinderafstanden en een route voor mensen met een beperking. Een halve marathon ontbreekt, bewust zodat het niet botst met de CPC-loop. De gemeente is gestart met een grote aanbesteding voor nieuwe afvalbakken in de stad. Daarbij wordt alvast rekening gehouden met de mogelijkheid om later aparte vakken voor statiegeldflesjes en blikjes toe te voegen. Een proef met zogenoemde twin bins komt er voorlopig niet, omdat de aanbesteding al loopt. Ook is er nieuws over de rellen op Scheveningen van vorig jaar. De kinderrechter heeft een jongen die hierbij betrokken was schuldig bevonden aan het vernielen van een politievoertuig. Een straf krijgt hij niet, wel moet hij ruim €2000 schadevergoeding betalen aan de politie. Hij was de laatste verdachte uit de groep van 20 die voor de rechter moest verschijnen. En dan het weer van vandaag, volop zon en droog weer. Later op de dag verschijnt er wat meer bewolking, maar het blijft warm met vanmiddag zo'n 25 graden. Daarbij staat er een matige oostenwind.

Coldwater van Major Lazer en Justin Bieber. En we gaan luisteren naar lekker Nederlandse muziek. Loser van Roxy Dekker. Je luistert naar de ochtendshow met Sanji op Den Haag FM.

0: te zijn.
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het is heerlijk weer en dat houdt nog even aan. En ook aankomend weekend kunnen we gewoon weer lekker genieten van lekkere temperaturen. Nou, en bij lekker weer dan denk ik aan lekker naar buiten gaan. Misschien even kijken naar een sportwedstrijd met iets te drinken erbij. En wie mij allemaal gaat vertellen wat er dit weekend qua sport te beleven is, dat is niemand minder dan Fieron van Sportsignaal. Goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen. Goedemorgen.
0: Ja, nou, ik denk qua weer in ieder geval zal het hem niet zijn aankomend weekend. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er allemaal op de sportagenda staat hier zo in de stad.
1: Ja, als het goed is, zal het weer niet in de weg zitten inderdaad. Er zullen geen wedstrijden afgelast worden in verband met sneeuw of ijzel of iets dergelijks, denk
0: nee.
1: ik. Maar het gaat weer een heel mooi sportweekend worden. Beginnen we even kort met hockey. Wil ik hem even bij beginnen. HDM die mag de eerste play-out wedstrijd spelen. Die moeten dus in de na-competitie. Nemen ze nu op tegen iemand uit de promotieklasse. Die wedstrijd is zaterdag om 4:00 zeg ik uit mijn hoofd. Het kan ook een half uurtje later zijn. Ja, dus die moeten aan de bak. En dan begint in het voetbal begint de na-competitie. En je hebt de finale van het rugby. De HRC heeft zich weten te plaatsen voor de finale. Hadden we vorige week ook al aandacht aan besteed. En toen moesten ze het opnemen tegen het Gooi in de halve finale. Dat waren twee wedstrijden die in het reguliere seizoen nipt werden gewonnen door één van beide ploegen. Ja, nu was het de klinkende overwinning voor HRC met 29-12. Dus HRC mag het opnemen tegen de Dukes uit Den Bosch in de finale. En die finale wordt wel in Amsterdam gespeeld. Dat is het enige. Ze zal met de combi-ticket vanuit HRC. Je kan je daar nu nog voor aanmelden. Waarschijnlijk via de website van HRC. Om de reis te maken naar Amsterdam. Waar op neutraal terrein, daar op het Nationaal Rugby Topsportcentrum. Daar wordt de finale altijd afgewerkt. En als je nu nog een kaartje regelt bij HRC, dan kan je waarschijnlijk nog met de bus mee. Ze zijn alle supporters natuurlijk van harte welkom daar.
0: Ja, wauw, heerlijk. Ja, en ik zei net van het weer zit mee, maar hoe ik dat zeg, krijg ik hier zo via de WhatsApp-lijn, want die staat gewoon open, een bericht binnen met een screenshot van het weer. En het schijnt dat toch wel wat regen ook gaat vallen in het weekend.
1: Ja, ja.
0: Maar misschien ook wel lekker.
1: Nee, het kan natuurlijk geen kwaad voor wedstrijden die op gewoon gras of eventueel zelfs met kunstgras gespeeld worden. Want kunstgras kan enorm opwarmen en gras heeft gewoon water nodig. Dus dat is op zich geen probleem natuurlijk. Nou, als ik het goed had gezien, gaat het 's avonds van vrijdag op zaterdag regenen. En dan zou het overdag weer droog blijven. Dus ja, dat is altijd een beetje afwachten. Dus het risico bestaat natuurlijk dat we toch langs de lijn staan ergens. Waar er geen overkapping is. Maar ja, het is in dat geval wel 25 graden en niet 10 graden en regen waarin je staat. Dus ook dat is dan toch wel voor een verslaggever te doen.
0: Ja, en ik denk voor de spelers misschien ook wel lekker. Want ik kan me voorstellen als je dan aan het zweten bent in het warme weer, dat je dan een soort natuurlijke afkoeling krijgt.
1: Ja, nee, dat is ook zo. Voor afgelopen weekend hadden ze het ook hoor. Flink wat drinkpauzes bij de wedstrijden halverwege de helft. Nou ja, we hebben het gisteren selectie van het Nederlands elftal gehad. WK in Amerika, daar is het nog warmer. Daar zijn er verplichte drinkpauzes al ingelast bij voorbaat. Ongeacht het weer kunnen ze ook mooi voor reclame verkopen natuurlijk. Dus dat. Maar wij hebben dit weekend weer een heel mooi programma. We zijn dus bij een aantal na-competitiewedstrijden. We zijn bij RAS Houtwijk. Ja, RAS kan degraderen. Houtwijk kan promoveren. Daar is hoe dan ook een ontknoping die gaat vallen. Al moeten ze daarna nog een wedstrijd spelen om zeker te weten in welke klasse ze volgend jaar uitkomen. Ja, datzelfde geldt ook voor Duindorp. Die doen promotie derde, vierde klasse. Duindorp is een derde klasse. Ja, die willen daar heel erg graag blijven. Die nemen het dan op tegen dilettant. En wij zijn zelf verder ook nog bij de wedstrijd HVV. Die zijn gisteren al aan hun na-competitie begonnen. Die namen de eerste wedstrijd zij het op tegen BVCB. Wedstrijd werd met 1-0 gewonnen. Half drie zaterdag is de return. En dan speelt HVV in eigen huis. En dan kunnen ze het dus afmaken. Moeten ze in ieder geval die 1-0 verdedigen. Dus dat staat in ieder geval allemaal op het programma. Onder andere allemaal op het programma bij Sportsiaal dit weekend vanaf 2 uur weer.
0: Ja, top. Nou, dat klinkt weer als een lekker vol weekend. Lekker sportief voor allemaal. Het is dus aankomende weekend vanaf 2 uur kan je het gewoon hier luisteren bij Den Haag FM. En dat is zeker een aanrader voor iedereen die ja, in hart en nieren gewoon een lekkere sportfanaat is.
1: Yes, zeker inderdaad. Helemaal mee eens.
0: Ja, zo is dat. Nou, dankjewel, Vieron. En ook ja, heel veel plezier aankomende weekend met alle mooie wedstrijden die jullie mogen gaan volgen.
1: Komt helemaal goed. Dankjewel.
0: We gaan luisteren naar Mr. Know-It-All. Teddy Swims, hier bij de ochtendshow met Sandy op Den Haag FM.

0: Bakkie met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De inschrijving voor de eerste editie van de Marathon van Den Haag begint vandaag. Straks om 1 uur. De organisatie verwacht zo'n 7000 inschrijvingen. Wat het parcours wordt, is officieel nog altijd niet bekend. Maar verslaggever en hardloper Lieve van Sloten heeft wel zo zijn vermoedens.
5: Ja, start in ieder geval op het Malieveld. Daar zullen al die lopers hun hardloopschoenen pakken, aandoen, veters strikken. En dan gaan ze naar verluid richting het Zuiderpark. Dan naar de gemeente Westland, waar ze Kwintsheul, Honslersdijk en Naaldwijk passeren. Vervolgens maken ze een lus richting Kijkduin. En lopen ze het laatste deel van de route via Scheveningen. Eigenlijk vergelijkbaar met het parcours van de CPC. Zo terug hier naar het Malieveld. En dan zit die 42 kilometer erop.
4: En 195 meter, toch? Ja. Een startbewijs voor de marathon kost €90. Daar hoort een marathon t-shirt bij. Die €90 is volgens de organisatie van de Marathon van Den Haag marktconform. Ter vergelijking, voor de Marathon van Rotterdam betaalde je dit jaar €155 inschrijfgeld. Bij steekpartij op een volkstuinencomplex aan het Hildebrandplein is gisteravond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Agenten hebben een verdachte snel kunnen aanhouden. Wat de aanleiding was voor de steekpartij in het Haagse volkstuinencomplex was, zoekt de politie uit. Het weer nog, zonnig en droog. Later op de dag kans op wat meer bewolking. Staat een matige oostelijke wind. De middagtemperatuur komt uit op zo'n 25 graden. Morgen minder ruimte voor de zon, maar met 26 tot 30 graden wel warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Installatiebureau van Ginderen.
7: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: 9:06. Het laatste uurtje van de ochtendshow is aangebroken. Ja, en iedere ochtend zeg ik, ik val een beetje in herhaling. Maar dat is wat vliegt de tijd toch snel wanneer ik hier zo radio aan het maken ben voor jou. En in het laatste uurtje gaan we bellen met ons politiek verslaggever Maxime Kok. En hij gaat ons even op de hoogte brengen van wat er allemaal in de politiek speelt. Afgelopen weekend hadden we natuurlijk breaking news. Want... ja, met die coalitie en de onderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66... die zouden misschien een coalitie gaan vormen, maar dat is dus helemaal geklapt. Maxime gaat ons zo meteen dus even op de hoogte brengen van wat er allemaal is gespeeld. Ja, en misschien, dat denk ik eigenlijk wel, speelt er inmiddels alweer iets nieuws. Ja, die politiek, ja, het gaat echt rete snel. Het is af en toe niet bij te houden. Dus gelukkig hebben we hier ons eigen Maxime rondlopen, die jou, maar ook mij, helemaal op de hoogte houdt.

Borreltje van Wesley Broens. En dat is gewoon een Haagse artiest. Altijd leuk om Haags talent hier zo te draaien in de ochtendshow. We gaan luisteren naar Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: De Haagse politiek is super bewegelijk. Afgelopen weekend is er onwijs veel gebeurd. Er zijn wel dingen ontploft daar zo in het stadshuis. Maar gelukkig heb ik Maxim Kok, ons politiek verslaggever, die ons helemaal op de hoogte kan brengen van wat er allemaal op dit moment in de politiek aan de hand is.
1: Ja, het beweegt enorm eigenlijk. Terwijl je in andere gemeentes natuurlijk al ziet dat ze daar al coalities hebben gevormd, gewoon wel weer door zijn gegaan. Dat zijn natuurlijk wel vaak de kleinere gemeentes. Maar hier in Den Haag is het toch weer terug bij af eigenlijk. Ja,
0: want D66 en Hart voor Den Haag die wilden het toch weer met elkaar proberen. Maar uiteindelijk is dat toch... Nee, het gaat toch niet werken.
1: Het gaat toch niet werken. En bij deze ook definitief. De twee partijen die hebben inderdaad, die hebben al een keer eerder samengezeten. Toen klapte het heel snel. Dat ging ook eigenlijk allebei de keren ging het ook over de opvang aan de Sportlaan. Er moeten meerdere doelgroepen komen, waaronder ook asielzoekers, maar ook staatshouders, studenten en zo. En Hart van Haag die is daar heel stellig in. Die wil dat helemaal niet. D66 die ziet er wel wat beweging in, maar wil ook weer niet helemaal. Die wil wel iets daarin gaan doen in dat oude ziekenhuis. Daar is het eerder op geklapt. Toen ging het vrij rap. Toen hebben de andere partijen gezegd: nou, als het zo snel gaat, probeer het nog een keertje. Dat hebben ze ook gedaan. Maar nu, afgelopen weekend, bleek dat ook die tweede keer het niet is geworden. En toen op zaterdag bleek dus inderdaad dat de formatie voor de tweede keer geklapt was. En dat nu echt de deur tussen Hart van Den Haag en D66 echt dicht zit.
0: Ja, ik wou net zeggen, ik denk dat die deur ook echt gesloten blijft. Ik neem aan dat ze het hierna niet nog een keer gaan proberen.
1: Nee, Richard Mos die schreef, de deur zit in het slot. Het is nu wel echt over en uit. Wat betekent het Hart van Den Haag? Dus nu moet gaan kijken naar de kleinere partijen. Want na Hart van Den Haag heb je eigenlijk D66 met 8 zetels. Dan Pro, voorheen GroenLinks PvdA met 7 zetels. Ja, en dan loopt het opeens heel erg af. Dan heb je alleen nog maar partijen met 3, 2 en 1 zeteltjes. Dan moet je daar toch als Hart van Den Haag naar kijken. En dat wordt dan de VVD, denk ik, en de CDA. En daar hebben ze ook best wel snel in doorgepakt. Zaterdag viel die tweede formatie. En op maandag lieten ze al weten, we gaan met z'n vieren inderdaad om tafel zitten.
0: Ik wou zeggen, dat hebben ze dan heel snel doorgepakt.
1: Ja, er werd natuurlijk wel over gesproken, ook nadat die eerste keer was gevallen. Maar toen werd nog gezegd, nou, we willen eerst echt weten of het met D66 voorbij is. Dat is nu zo. Dus dan kunnen de partijen snel aan de slag. En dat mag ook wel, want we zitten ondertussen al 2 maanden na de verkiezingen. En ze zijn eigenlijk gewoon weer terug bij af. Dus,
0: En wat is eigenlijk een beetje normaal de richtlijn daarin? Dat je kan zeggen van joh, na 2 maanden is er vaak wel al een coalitie gevormd.
1: Ja, dat is een hele moeilijke en zeker in Den Haag. Want de vorige keer duurde het ook heel lang. Toen was het volgens mij september, oktober dat ze pas klaar waren. Toen zaten we natuurlijk wel nog midden in die rechtszaak met Richard de Mos. Dus dat zorgde gewoon voor heel veel moeilijkheden. Maar de verwachtingen, de hoop is in ieder geval wel voor de zomer. Dat zegt Richard de Mos ook te willen. Maar of we dat gaan zien, dat moet nog blijken. Want dat dossier Sportlaan ligt nog steeds op tafel. En de partijen lijken daar tot nu toe, als je kijkt naar verkiezingsprogramma's en zo, nog niet echt op een lijn te zitten. Je hebt Hart voor Den Haag, die wil het niet. De VVD is geswitcht. Die wilde eerst ook minder en kleiner en mindere mix. En die zeggen nu ook, we willen het überhaupt niet meer. Maar voor bijvoorbeeld de CDA is het best pittig. Want die willen nog steeds wel die opvang. We willen misschien ook wel, net zoals D66, praten over de omvang en de mix aan mensen. Maar die asielopvang en die spreidingswet ook, daar willen ze aan vasthouden. Dat moet bijna ook wel, want het is hun minister. Minister Van der Brink is een CDA-minister. En als je dan tegen je eigen minister ingaat als coalitie, als lokale coalitie tegen je eigen landelijke minister, dat staat natuurlijk wel een beetje apart.
0: Ja, dat is inderdaad wel bijzonder. Dus het zou ook nog kunnen zijn dat deze tweede coalitie het ook niet gaat worden.
1: Ja, de hoop is 3 keer scheepsrecht natuurlijk. Dat is wel een beetje de uitspraak. Maar het zal nog niet heel makkelijk worden. Want Hart van Den Haag wil niet alleen de Sportlaan eigenlijk het liefst van de kaart. Die wil überhaupt asielzoekerscentra in de stad sluiten. En dat gaat wel echt finaal in tegen de spreidingswet. Dat is niet eens wat bijvoorbeeld de VVD wil. De VVD zegt, wij vinden het nu wel genoeg wat wij doen in Den Haag. Wij vangen al uit mijn hoofd ongeveer 1500 mensen op. En Den Haag is gewoon best wel vol. Dus de VVD die zegt, we zitten gewoon een beetje aan de max. We willen gaan kijken of we het daar ook op kunnen laten. Hart van Haag die wil juist terug. Maar de andere CDA bijvoorbeeld, die wil, als het goed is, wel richting die spreidingswet gaan werken,
0: Ja, dus de meningen daarover zijn dus nog aardig verdeeld. Ik ben benieuwd wat hieruit gaat komen.
1: Ja, wij allemaal eigenlijk. En als ze het voor de zomer gaan redden, dat wordt ondertussen best krap. Dat is 1,5 maand.
0: Ja.
1: De partijen liggen op andere punten natuurlijk wel iets dichter tegen elkaar, vergeleken met Hart van Den Haag en D66. Het zijn alle vier bijvoorbeeld autopartijen, zoals we dat noemen hier in de stad. Partijen die het belang van de auto wel inzien. Maar op sommige punten, zoals die sportlaan, en dat is toch wel het hete hangijzer in deze formatie.
0: Ja.
1: Zal er nog wel wat gesproken moeten worden.
0: Ja, precies. Ja, want er is natuurlijk nog veel meer. Maar eigenlijk omdat over die sportlaan, er wordt zoveel gesproken, dat het af en toe lijkt alsof alles eigenlijk daar van afhangt.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook omdat dat een beetje de tendens in Nederland is nu. We zien natuurlijk opeens hele grote gewelddadige demonstraties bij asielzoekerscentra. Kijk bijvoorbeeld ook naar Loosdrecht, waar gewoon, je zou het bijna een aanslag kunnen noemen, vuur gooien op een pand en dan de brandweer tegenhouden.
0: Ja.
1: Dus dat speelt in de wijken heel erg. Daar heb je natuurlijk ook een groot deel van die wijk. 30% heeft op Richard de Mos gestemd. En die zegt daarmee van, nou, wij hebben als wijk gezegd dat wij het niet willen. Maar ja, je hebt ook nog een ander groot deel wat het juist wel weer wil. Je hebt zo'n organisatie, Welkom Nieuwe Buren, die zegt, we moeten er gewoon mee doorgaan. Dus het loopt een beetje op en dat merk je ook in debatten met insprekers ook. Die waren er afgelopen week nog. En toen zag je toch wel dat de gemoederen best wel hoog oplopen. Ook tussen de bewoners.
0: Ja, ik geloof het en ik hoor het. En zijn er nog meer dingen op dit moment in het politieke landschap die we moeten bijhouden? Of dat je denkt van, ja, maar dit is wel even interessant dat er nu aan de gang is?
1: Nou, het hangt nu echt wel op die formatie. Ja. Want de rest, alles wat het huidige college en de huidige coalitie doet, dat is toch een beetje op het einde van zijn Latijn. Die weten ook, we gaan niet de grote dingen door de raad heen brengen. Want op dit moment, dan wil je toch een beetje wachten op die nieuwe coalitie. Alleen dingen die niet kunnen wachten. En ja, dat is dan toevallig toch ook net die sportlaan.
0: Ja. Nee, ik ben heel erg benieuwd. Jij houdt ons gelukkig helemaal op de hoogte. En als je thuis iets hebt van, ja, ik wil hier meer over weten of meer over lezen, hou dan ons website denhaagfm.nl of de app gewoon in de gaten. Want daar kan je alles nog een keertje nalezen.
1: We houden alles in de gaten.
0: Precies. Dankjewel, Maxime.
1: Graag gedaan. Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 5:05 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Vandaag wordt de inschrijvingen om 1:00 geopend voor de allereerste editie van Marathon Die Heek. Oud-premier Dick Schoof is ambassadeur van het evenement geworden en moet ook internationale lopers enthousiast maken. Naast de volledige marathon komen er ook afstanden van 5 en 10 kilometer, kinderafstanden en een route voor mensen met een beperking. Een halve marathon ontbreekt bewust, zodat het niet botst met de CPC-loop. De gemeente is gestart met een grote aanbesteding voor nieuwe afvalbakken in de stad. Daarbij wordt alvast rekening gehouden met de mogelijkheid om later aparte vakken voor statiegeldflesjes en blikjes toe te voegen. Een proef met zogenoemde twin bins komt er voorlopig niet, omdat de aanbesteding al loopt. Ook is er nieuws over de rellen op Scheveningen van vorig jaar. De kinderrechter heeft een jongen die hierbij betrokken was, schuldig bevonden aan het vernielen van een politievoertuig. Een straf krijgt hij niet, wel moet hij ruim €2000 schadevergoeding betalen aan de politie. Hij was de laatste verdachte uit een groep van 20 die voor de rechter moesten verschijnen. En dan het weer van vandaag, volop zon en droog weer. Later op de dag verschijnt er wat meer bewolking, maar het blijft warm met vanmiddag zo'n 25 graden. Daarbij staat er een matige oostenwind.

0: Haagse Spotlight.
1: Iedere week zet ik weer een andere artiest of bandje in de Haagse Spotlight. Ja, en die plek verdien je als je dus een artiest of bandje bent, uit Den Haag komt en ook nog eens heel erg goed bezig bent. Nou, en de volgende dame, die is dat sowieso, want ze heeft een eigen show in het paard. Voor veel artiesten is dat al een droom. Op 28 mei brengt de Latin band Cha Cha Shalina een album uit en staat er meteen dus een grote release show gepland in het paard. Nou, ook een superbelangrijke mijlpaal. Nou, goedemorgen, wat ben jij onwijs goed bezig met alles.
2: Ja, ik hou zoveel van muziek. Ik ga er gewoon voor.
1: Ja, en is het de eerste keer dat je zo'n hele show gaat geven dan ook in het paard?
2: Ja, sowieso nooit eerder in het paard gespeeld. En vaak hoor je wel dat je eerst paardcafé en dan de volgende stap, als het goed gaat, naar een kleine zaal. Maar we hebben het café geskipt en we mochten meteen in de kleine zaal. Dus dat is wel echt super cool.
1: Ja, super goed. En vooral ook juist als Haagse band gelijk, bam, in paardcafé. Paard, de kleine zaal, is echt een mooie mijlpaal.
2: Ja, zeker.
1: Ja, daar komt dus een release voor jullie album. Kan je wat vertellen over dat album?
2: Ja, het is ons tweede album. Want we hebben hiervoor een album in 2023 gereleased en in 2021 onze eerste EP. Dus we zijn al een tijdje bezig. Maar het nieuwe album gaat heten Mujeres Fuertes. En dat betekent sterke vrouwen. En het is een ode aan sterke vrouwelijke rolmodellen. Dus ik heb verschillende vrouwen gekozen. Zowel persoonlijke verhalen als grote artiesten als Celia Cruz uit Cuba. Of de schilder Frida Kahlo. Heb ik van iedereen een ode, zeg maar, geschreven.
1: Wauw, wat goed. Ja, ik ben sowieso helemaal girl power, dus dat vind ik echt prachtig. Alles is ook Spaanstalig.
2: Ja.
1: Waarom heb je daarvoor gekozen?
2: Omdat Latin muziek en Spaanse taal, dat gaat gewoon het beste samen. Het is gewoon heel mooi. Je kan ook wel in het Engels zingen. We hebben één nummer waar ik soort van half Engels, half Spaans, dat noem je als Spanglish, zing. Maar de taal is gewoon zo mooi. Het is gewoon zo mooie klanken, gewoon gepassioneerd. Dus vandaar dat ik in het Spaans zing. Maar ik praat eigenlijk helemaal geen Spaans.
1: Nee.
2: Dus soms komen mensen aan het optreden naar me toe uit Colombia. Of waar dan ook. En die beginnen blablabla. En ik echt zo, yo no hablo español. En dan denken ze echt, huh? Hoe dan? Je hebt alles in het Spaans gezongen. Maar dat is gewoon heel veel studeren. En dan ja, gaat dat vanzelf, zeg maar.
1: Ja, hoe schrijf je dan je nummers als je de taal zelf niet machtig bent verder?
2: Ik schrijf het altijd eerst in Engels, de songtekst. En daarna vertaal ik het, maar dan is de vertaling nooit helemaal goed. Dus heb ik altijd mijn bandleden of Gerardo, die komt uit Venezuela. Die zegt, oh nee, dit, nee, zo zeg je dat niet, dat, nee, dit snapt niemand. Dus, en zo wordt het, zeg maar, samen gefine-tuned.
1: Ja, oh, wat tof. Dat vind ik echt tof. En die uitspraak dan, is dat dan ook nog lastig? Of als je het zingt, dan gaat het eigenlijk vanzelf?
2: Ja, in het begin was het lastig, want zeg maar gewoon Nederlands en Spaans, zeg maar vooral uit Zuid-Amerika, dus niet het Spanje-Spaans, want dat is toch weer een ander accent, is gewoon totaal tegenovergestelde van Nederlands. Weet je, Nederlands is heel erg alles achterin.
1: Ja.
2: En Spaans is heel duidelijk. Dus ik moest ook echt hard eraan werken. Ik heb echt uren met Gerardo gezeten. Nou, echt opnieuw, nog een keer. Totdat het steeds beter ging, zeg maar.
1: Ja. En was er ook een bepaald woord waarvoor je denkt van zo, dat was echt wel even gewoon een backbreaker bijna?
2: Oh, dat zijn er best wel veel. Ik heb zelf dat ik niet de R, die kan ik alleen maar rollen achter in mijn keel en niet met mijn tong. Dus daar was het altijd van opnieuw en het lukte niet. En uiteindelijk heb ik gewoon gezegd, jongens, dit is gewoon mijn Nederlandse dingetje. Ik ga nooit 100% Spaans klinken. En zodra je, zeg maar, gewoon de muziek goed uitvoert en gewoon met passie zingt, dan vergeven heel veel mensen je ook wel van, weet je wel, je bent gewoon goed bezig. En dan is het maar gewoon mijn trademark.
1: Ja, nou, ik denk dat het uiteindelijk ook wel siert. Ja, ik zelf hoor dat gewoon niet, dat het niet natuurlijk helemaal vlekkeloos is natuurlijk. Maar ik vind het altijd gewoon, ja, ook Frans, Spaans, ik vind het heerlijk klinken in muziek.
2: Ja, het zijn prachtige talen.
1: Ja, echt. En je kan me wat bij het ware uitlopen te schelden. En ik denk, wauw, wat mooi. Ja, de release komt er dus bijna aan. En als mensen dus naar het paard komen, wat kunnen ze een beetje van die avond verder verwachten?
2: Het is een soort van alsof je een kleine vakantie neemt. Dus dat is wat we ook heel graag willen uitstralen. Je komt er, er is gewoon een fijne sfeer. Als je wilt dansen, kan je dansen. Als je gewoon wil luisteren, is dat ook helemaal goed. Maar je moet je gewoon soort van voorstellen alsof je, als je je ogen dicht doet, dat je op het strand zit met je cocktail in je hand. Gewoon dat je echt dat vakantiegevoel en het blij gevoel en het dansen, dat is gewoon het belangrijkste.
1: Ja, heerlijk. Dus 28 mei in het Paard. Zijn er nog kaarten te halen?
2: Er zijn nog kaarten. Je moet wel snel zijn, maar er zijn nog kaarten. Dus kom ons alsjeblieft supporten.
1: We gaan ook even natuurlijk luisteren naar een nummer. Ja, ik ga proberen uit te spreken. Mujeres Fuertes.
2: Mujeres Fuertes.
1: Kijk, zie, ik ga nu al gewoon in de cursus bij jou. Ja. Ja, ik zou zeggen, kondig jij het nog een keer aan? Dan start ik hem in.
2: Yes. Hier is Mujeres Fuertes.

Ja, heerlijke Latin vibes hier zo. En ja, ik kan wel een beetje energie gebruiken vandaag, hoor. Dat is ook leuk.

0: En dacht je dan dat je de energie van mij ging krijgen?
1: Ja, ja.
2: Oh, wat hilarisch. Ja, alles ging andere knopjes.
0: Ja, dat had ik gisteren ook. Maar soms doet ook echt niet per se dat wij een ander knopje doen, maar dan springt hij gewoon al naar iets wat je klaar hebt staan voor daarna.
2: Ja. Ja,
0: echt hè? Wat een leier. Gewoon een leier, die computer.
2: Precies, wij zijn het probleem niet.
0: Nou, soms wel. maar niet altijd.
2: Niet altijd.
0: Nee. Ja, drukte alom. Vandaag ben ik 15 jaar getrouwd.
2: Oh, gefeliciteerd. En dat zeg je nu pas.
0: Ja, nou, weet je. Ik heb gisteren een oude avond gehad. En daar ging het over mediawijsheid en media opvoeden. En ook het goede voorbeeld geven. En heel interessant allemaal. En het is altijd een beetje een balans, hè, van waar doe je goed aan? Want dan ging ze een vraag stellen. Wie heeft er Snapchat? Nou, ik als enige ouder mijn vinger in de lucht.
2: Ja.
0: Maar ja, ik denk, en zegt ze, vind je het leuk? Ik zeg, nee, ik haat Snapchat. Maar ja, mijn puber, die gebruikt dat om mee te bellen. Ja. En als ik die app niet snap, kan ik haar ook niet begeleiden. Dan weet ik ook niet waar de valkuilen zitten. Dus ik heb dat Snapchat weer gedownload. En ik zit snapreeksen met al haar vriendinnen te onderhouden.
2: Ja.
0: Want ik wil het snappen. Ik wil het voelen, ik wil het snappen. Ik wil weten waar de knopjes zitten. Waar zitten de gevaren. Dus, nou ja, en met TikTok idem dito. Ik denk dat er nog één was met TikTok. Maar wat je daar dus ook heb wat ik wel heel mooi vond wat er werd gezegd, bijvoorbeeld van als jij een foto van je kind maakt en post, dat moet je vragen. Nou, dat doe ik natuurlijk altijd wel al. Maar als ze al een keer hebben gezegd over een foto, dan denk ik wel eens, ja, maar toen ik hem maakte heb ik dat gecheckt en nu is ze jarig, dan mag ik die posten.
2: Ja.
0: Maar ja, daar kan ze dus op dat moment anders over denken. En het kan ook zijn dat ze niet wil dat ik op Instagram zet, ze is vandaag zo oud geworden en hippiepoera en kijk zo'n leuke foto's van mijn knappe kind. En dus ze zei, wij moeten daar echt het goede voorbeeld in geven. Want als wij al niet naar de grenzen van onze kinderen luisteren, hoe moeten we dan verwachten dat onze kinderen hun eigen grenzen bewaken met vreemden of met vrienden of met leeftijdsgenoten of andere enge mensen.
2: Ja, ja.
0: Dus dat vond ik wel echt een mooie. Dus toen vandaag dacht ik, ja, ik ben 15 jaar getrouwd. Paul haat onze trouwfoto's, want hij vindt zichzelf er niet leuk op staan. Ik vind mezelf natuurlijk de prinses waar ik altijd van heb gedroomd. Maar het is nou niet dat de fotograaf zegt, ik ga even die bruid in haar eentje op de foto zetten.
2: Nee.
0: Want je gaat trouwen, dat is het hele doel van die dag. Dus
2: samen.
0: Je bent samen. En je hebt je bruidskinderen en nou ja. Enzovoort. Hij heeft wel wat foto's alleen gemaakt, maar toen was ik me aan het aankleden. Dat zet ik niet online.
2: Nee.
0: Nou, dus het was, ik had meteen een concreet toepassen. Dat ik dacht, ja, ik ben nu 15 jaar getrouwd. En dus ik zat alweer een leuke foto dan van dit jaar te zoeken van ons samen. En toen dacht ik, ja, dan moet ik eerst Paul gaan bellen. Dan moet ik die foto appen. Dan moet ik vragen, mag ik dit posten? Maar dan gaat hij ja zeggen voor mij. Maar ik weet dat hij het eigenlijk helemaal niet fijn vindt. Want hij wil dat gewoon helemaal niet. Dus ik heb een filmpje gemaakt vanmorgen toen ik hierheen liep van, ja, ik ben 15 jaar getrouwd en normaal zou ik dan dus een foto plaatsen van mij en mijn man. Maar hij haat het. En ik heb gisteren een ouderavond gehad dat ik het goede voorbeeld moet geven. Dus per direct ga ik dat ook doen. Dus ik heb het filmpje opgenomen en benoemd. En toen heb ik een foto geplaatst van mij als bruid. En je ziet alleen Paul zijn hand, die mijn hand vasthoudt.
2: Ja, oh, maar dat is ook wel.
0: Maar ik dacht, ja, weet je wel, we moeten ook het goede voorbeeld geven. En zeker voor onze kinderen. Maar ook als je in de media werkt. Dus jij en ik, we hebben ook mensen die ons volgen. We moeten dat echt benoemen en een goed voorbeeld in zijn, vind ik. Dus dat heb ik dan maar direct ben ik dat gaan toepassen. En ik zal mijn leven daar waar nodig ook beteren. Dat ik toch nog verbeterpuntjes kan toepassen.
2: Wat een goede oude avond heb je daar gehad.
0: Dat was een hele goede oude avond. Ik was kapot moe, want ik had een hele drukke dag. En ik was pas 9:15 thuis of zo, maar ik had het niet willen missen.
2: Nee.
0: Het is ook wel goed om er met andere ouders over te praten. En eigenlijk kwam mijn groepje, die later de verwerking deed, er tot de conclusie dat wij willen dat we met de hele school, de basisschool, beslissen dat we onze kinderen geen smartphone geven op de basisschool. Dus de een heeft een horloge waar die bereikbaar op is. De ander heeft een oude Nokia of een iets. Maar geen smartphone waar internet op zit. En waarop ze dus allerlei vreselijke dingen al kunnen zien.
2: Ja, dat vind ik een hele goeie.
0: Het blijkt dus echt dat kinderen groep 5, 6 bijna allemaal al eens porno onder de neus hebben gehad, hè?
2: Ja, dat vind ik echt bizar. Ja.
0: En niet omdat ze dat dan per se zelf nieuwsgierig naar waren.
2: Nee, maar dat,
0: maar
2: komt,
0: dat een ouder broertje, ouder zusje zegt, kijk eens. En zo die telefoon in het gezicht houdt. En kinderen hebben daar echt last van. Ze denken dat ze iets... Ja, ik heb iets gezien wat ik niet mocht zien. Ik heb iets fout gedaan. En durf het niet te zeggen, maar hebben er last van. Want die zien die beelden die helemaal niet geschikt zijn voor hun hoofd.
2: Nee, nee, ik wou net zeggen, vooral, ja, weet je, heel veel van, je weet niet eens wat dat is. En dan ineens...
0: Nee, en dan zie je dat.
2: Zie je dat? Nee.
0: Is dat wat alle grote mensen doen? Nee, het is vaak veel mooier en liever. Ja.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja.
0: Ja. Doe normaal. Dus ja, hele goede ouderavond. En ik hoop echt dat, dat er een soort algemeen beleid komt. Want ik sta er nu alweer ook heel anders in met mijn tweede kind dan met mijn eerste kind. Omdat je ook gewoon weer meer weet.
2: Ja. Ja, en dat is ervaringen, doet het eigenlijk...
0: Ja, kennis is macht. En ik heb al tegen de jongens gezegd... Ja, gaat bij jou anders worden? Jij krijgt waarschijnlijk een verbod tot je 16e op van alles. En je zus is 13 en die heeft het al. Maar ik vind afpakken dan ook weer heftiger dan te zeggen... Ja. Je mag er niet aan beginnen. Dus wen er maar vast aan dat jij echt heel lang medialoos blijft.
2: Maar ik denk dat ja, wel een goede manier is om het aan te pakken. Want afpakken, dat werkt alleen maar averechts. Maar ja, wat je niet kent, kan je niet missen.
0: Nee, precies. Maar ik heb wel het gesprek over. Ik zeg, ja, ik ga denk ik toch binnenkort zeggen... dat er geen Snapchat meer mag zijn. Mam, nee! Dus ik zeg het dan zo af en toe. In ieder geval om het gesprek alvast te openen en gaande te houden. Eigenlijk vind ik het echt heel naar allemaal.
2: Ja, dat is het ook. Maar wat minder naar is, dat is natuurlijk jouw programma. Wat ga je
0: Zeker.
2: Vandaag doen?
0: Zeker. Oh, ik heb ook weer echt... Mijn eerste gast wordt echt super interessant. Vincent de Jong, hij is chirurg-intensivist. We gaan het hebben over de gevaren van verdrinking. En hoe herken je verdrinking? Weet je wel, dus niet alleen je kijkt naar de zee en iemand zakt weg. Maar mensen kunnen dus ook te veel water binnen hebben gekregen... tijdens het zwemmen, of kinderen, weet je wel. En die kunnen dan later in hun bedje nog verdrinken. Dat klinkt heel gek, maar dat is... dus echt waar, ja. Omdat je dan... Dus dan denk je, ja, ik heb gewoon gezond in bed gelegd. Ja, maar er is toch te veel water binnengekomen in de longen... op de een of andere foute manier. Dus waar moet je op letten? Wat zijn de symptomen en hoe kan je het allemaal voorkomen? Dus dat is heel belangrijk.
2: Ja.
0: En dat gaat Vincent ons allemaal vertellen. Chicky komt langs als onze communitybuilder... dan hebben we ook nog Bert Dreesten. Hij is van Stichting Joods Erfgoed Den Haag. En hij komt vertellen over de Meester Visser lezing... die binnenkort bij te wonen is. En ik wil eigenlijk ook wel gewoon weten... wat Stichting Joods Erfgoed zo al doet in Den Haag. Want ze zijn voor het eerst de gast bij mij. Dus dat vind ik wel super interessant. Dan hebben we ook nog Talent met Rick Jillissen. En we hebben Dennis in de bank Kijkas. En dan gaan we even kijken en luisteren... wat hij allemaal voor tips heeft voor ons.
2: Nou, top. Klinkt wel als een supervol programma.
0: Ja.
2: En natuurlijk nog de FNA 11.
0: Ja, een voornaam met een G, want we doen het artiesten ABC. Gracie Abrams, That's So True en I Love You, I'm Sorry.
2: Het zegt me even zo snel niks, maar doe maar I Love You, I'm Sorry.
0: Ja,
2: dat
0: die
2: klinkt,
0: draaien we best vaak hier.
2: Oh.
0: I Love You, I'm Sorry. Nou, misschien een halfjaartje geleden zat je er.
2: Oh nee, toen was ik er nog niet. Nee,
0: nee maar... Ja, maakt niet uit, joh. Je kan straks eventjes de fragmentjes beluisteren... die ik natuurlijk ga draaien, maar die ook kan horen op Instagram. En dan kan je gelijk stemmen.
2: En zo is dat.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De inschrijving voor de eerste editie van de Marathon van Den Haag begint vandaag. Straks om 1 uur. De organisatie verwacht zo'n 7000 inschrijvingen. Wat het parcours wordt, is officieel nog altijd niet bekend. Maar verslaggever en hardloper Lieve van Sloten heeft wel zo zijn vermoedens.
6: Ja, start in ieder geval op het Malieveld. Daar zullen al die lopers hun hardloopschoenen pakken, aandoen, veters strikken. En dan gaan ze naar verluid richting het Zuiderpark. Dan naar de gemeente Westland, waar ze Kwintsheul, Honslersdijk en Naaldwijk passeren. Vervolgens maken ze een lus richting Kijkduin. En lopen ze het laatste deel van de route via Scheveningen. Eigenlijk vergelijkbaar met het parcours van de CPC. Zo terug hier naar het Malieveld. En dan zit die 42 kilometer op.
5: En 195 meter, toch? Ja. Een startbewijs voor de marathon kost €90. Daar hoort een marathon-t-shirt bij. Die €90 is volgens de organisatie van de Marathon van Den Haag marktconform. Ter vergelijking, voor de Marathon van Rotterdam betaalde je dit jaar €155 inschrijfgeld. Bij steekpartij op een volkstuinencomplex aan het Hildebrandplein is gisteravond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Agenten hebben een verdachte snel kunnen aanhouden. Wat de aanleiding was voor de steekpartij in het Haagse volkstuinencomplex was, zoekt de politie uit. Het weer nog, zonnig en droog. Later op de dag kans op wat meer bewolking. Staat een matige oostelijke wind. De middagtemperatuur komt uit op zo'n 25 graden. Morgen minder ruimte voor de zon, maar met 26 tot 30 graden wel warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
8: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
9: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
10: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
11: We trappen het uur af met Hutjel X featuring D.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag
1: FM. Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 11 minuten over 10 op deze donderdag 28 mei. Ja, ik schaam me een beetje dat ik naar mijn schema kijk van de datum. Want het is mijn trouwdatum. Ik ben vandaag 15 jaar getrouwd. Dus ik weet niet of Paul luistert. Maar schat, ook op de radio... Gefeliciteerd met onze trouwdag, 15 jaar. We gaan het zometeen in het eerste uur hebben over de gevaren van zwemmen, van verdrinken. Waar moeten we allemaal op letten? Waar moeten we voor uitkijken? Wat zijn de signalen? Vincent de Jong, chirurg intensivist, is hier bij mij te gast. En die gaat ons alle ins en outs daarover vertellen. Ook Chicky komt straks nog even langs, want zij is onze community builder. En zij vertelt wat over de verschillende communities in Den Haag. Maar eerst...
0: Even na elf.
1: De Even na elf. We doen natuurlijk al een aantal weken het artiesten ABC. En daarom zijn we deze week aangekomen bij de G. Gisteren hadden we Lady Gaga. Eergisteren de Golden Earring. Vandaag is de beurt aan Gracie Abrams. That's So True is keuze 1. En I Love You, I'm Sorry is keuze 2. Nou, jij kan gaan stemmen op Instagram @denhaagfm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favoriet. En om 11 uur ga ik de stemmen tellen. Even na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. En natuurlijk laat ik ze nu even horen. Dit zijn ze.
0: Even na 11.

0: Nou, als je nog niet wakker was, dan ben je het nu wel. Ik schrok mijn hoedje eigenlijk van de plaat die ik heb ingestart zelf. Martin Garrix met Animals.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: In onze vaste rubriek van het Haaglanden Medisch Centrum heb ik nu op de koffie, nou ja, eigenlijk een lekker gezond glaasje duinwater. Chirurg-intensivist Vincent de Jong. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik wil straks natuurlijk alles weten over jouw functie en wat het nou precies is. Want het is niet per se de dokterstitel die ik al heel vaak heb gezegd. Maar eerst wil ik even weten, wie is Vincent? Waar kom je vandaan en hoe lang werk je al in Den Haag?
2: Ik kom in het lang geleden kom ik uit Hoek van Holland.
0: Ja?
2: Getogen. En via wat omwegen, Amsterdam, Rotterdam, een tijdje in het buitenland gezeten. Sinds 3 jaar nu in het HMC in Den Haag.
0: Ja, en bij het HMC kan je dus bij Bronnevo werken, bij het Westeinde en Antoniushoven. Is dat voor jou ook zo of zit jij meer aan één locatie vast?
2: Nee, wij werken op 2 locaties. Op Antoniushoven in Leidschendam, ja? En in het Westeinde.
0: Ja. En, nou ja, je bent ongeveer mijn leeftijd, gok ik dan zo. Hoe is jouw verloop van de opleiding gegaan? Was je als jongen al meteen dat je dokter wilde worden?
2: Nee, dat is in de loop van de tijd zo gegroeid eigenlijk.
0: Wanneer was het eerste moment dat je dacht, ja, geneeskunde?
2: Eind van mijn middelbare school. Dat je denkt, ja, van wat wil ik? En leuke studie. Heel algemeen natuurlijk. Heel breed.
0: Ja, want dan eerst ga je gewoon medicijnen studeren.
2: Ja, en dat is heel breed. Dus.
0: En was er een voorbeeld? Iemand dat je dacht, nee, een huisarts of een oom of een tante?
2: Nee. Geen familie, geen niks die medisch is. Helemaal niks.
0: Nee. Dus jij ging gewoon medicijnen studeren. En dan heb je eerst de basis. Dan kan je, nou ja, alle kanten nog op. Wanneer wist je dat je chirurg wilde worden?
2: Ja, aan het eind van je opleiding doe je co-schappen.
0: Ja.
2: En tijdens mijn co-schappen toen dacht ik van, dit is het is heel technisch. Lekker snel resultaat, is heel prettig.
0: Ja.
2: Dus toen ben ik assistent chirurgie geworden.
0: Ja.
2: En zo erin gerold eigenlijk in de opleiding.
0: Ja, ja. Want het is echt wel, Je moet wel zeker van jezelf zijn als je chirurg wil worden. Vaste hand hebben, zelfvertrouwen. Ik denk dat

0: dat chirurgen over het algemeen wel bepaalde karaktereigenschappen gemeen hebben met elkaar. Zeg ik iets geks? Of?
1: Nee, ik denk dat je gelijk hebt. Je moet wel een beetje overtuigd zijn van jezelf dat je kan. Want als je gaat twijfelen, dan heb je een heel slecht leven, denk ik.
0: Ja.
1: En ik denk dat de gemene deler is van heel veel chirurgen. En voor de rest heb je natuurlijk van alle soorten en maten. Dus dat is ook wel weer wisselend.
0: Wat is jouw soort chirurgie? Want intensivist, wat betekent dat?
1: Ik heb eerst een jaar of 10 in het AMC gewerkt. In Amsterdam als traumachirurg.
0: Ja, dus dan doe je alles wat er binnenkomt op de trauma, op de spoed. En dat kan zijn van open beenbreuken, interne bloedingen.
1: Ja, alles. Dus is inderdaad schotsteekwonden, auto-ongevallen. Ook ingescheurde teennagels bewijzen van kleinere dingen.
0: Oh ja.
1: Dus dat heb ik 10 jaar gedaan. En via een omweg in het buitenland bedacht ik me dat ik misschien iets anders wilde.
0: Ja.
1: We zijn even oud, dus op een gegeven moment krijg ik het idee, ik wil iets anders.
0: Ja, precies. En wat deed je in het buitenland? Was je daar ook als chirurg?
1: Ik heb daar na een wereldreis misschien iets overdreven, maar 1,5 jaar gereisd. En toen heb ik wel 1,5 maand in Zambia gewerkt.
0: Ja.
1: Chirurg. En toen kwam COVID.
0: Ja.
1: En toen moesten we met piepende bandjes weer richting Nederland. Want ze hadden daar eigenlijk geen gezondheidszorg. Niemand wist hoe en wat. Dus dat leek ons verstandiger.
0: Ja.
1: En toen eigenlijk de IC opgerold. Want ze hadden mensen nodig.
0: Ja.
1: En toen ben ik gaan werken als assistent.
0: Ja.
1: Aan het eind van de eerste 2 maanden dacht ik, dit is misschien wel een leuke stap om te maken. En toen in opleiding tot intensivist teruggekomen.
0: Want intensivist betekent dus eigenlijk dat je werkt met mensen die op de IC liggen. Ja. En corona, daar lagen de mensen met de zware gevallen, die lagen daar. Betekent dat dan ook dat je vooral hart en longen opereert?
1: Nee, ik opereer nu niet meer.
0: Ja, opereert nu niet?
1: Nee, ik opereer niet meer. Ik doe alleen maar intensive care. En de intensive care is, wat je zegt, alle ernstig zieke patiënten. Ook weer ongevallen die veel in het HMC binnenkomen.
0: Ja.
1: Maar ook hartaanvallen, mensen die longontsteking hebben. En alle ernstig zieke patiënten.
0: Ja, precies. Dus op dit moment ben je niet op de OK te vinden, maar ben je altijd op de IC.
1: Ja. Klopt helemaal.
0: We gaan het zo meteen hebben over de gevaren van verdrinken. Want dat is iets wat je dus ook tegenkomt op de IC. Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb Sipora klaarstaan met Free.
2: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: altijd tijd voor Haagse artiest op Den Haag FM. Dit was Sipora met Free.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: En hier in de studio is mijn gast Vincent de Jong. Hij is intensivist in het HMC. We gaan het hebben over de gevaren van verdrinking. Want ja, dat is heel goed om het daarover te hebben. Zeker in Nederland, zeker in Den Haag, waar we ook nog het strand hebben. En waar toch ieder jaar, ja, slachtoffers vallen in de zee. Jij werkt op de intensive care en jij ziet dus de ernstigste gevallen binnenkomen. Nou ja, misschien niet de allerernstigste, want die worden al niet meer binnengebracht. Maar die waar de pogingen nog kunnen gedaan worden om ze te redden. Laat even bij het begin beginnen. Waar moeten we op letten als we een dagje naar het strand gaan, naar een meertje of naar een zwembad? Wat zijn de belangrijkste dingen?
2: Het belangrijkste is denk ik dat je misschien leert zwemmen als je dat goed kan. Dus dat is natuurlijk wel een heel groot risico. Als jij niet bekend bent met water of met zwemmen, dan moet je misschien wegblijven bij het water. Maar als je dat leuk vindt, dan moet je misschien toch zwemles nemen.
0: Ja, ja, dus nou, we hebben natuurlijk de meeste kinderen in Nederland gaan tussen zo rond de 5-6 jaar gaan ze op zwemles. Eerder is het ook niet per se dat ze nou echt heel veel sneller hun zwemdiploma halen. Tot die tijd, ja, moeten ze dus gewoon altijd onder begeleiding. Ja. Maar wat mij wel eens opvalt, is dat mensen ook wel eens in de zee dan toch floaties aandoen. En dat wordt eigenlijk in de Nederlandse kust afgeraden vanwege de stroming. Dus natte voeten, natte knieën of gewoon in de armen van papa en mama. Totdat je echt kan zwemmen. Maar dan nog moeten we niet altijd maar de zee in willen.
2: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Wanneer wel?
2: Ik denk als het heel lekker weer is en een aanlandig windje hebt, dat je niet wegstroomt. En als je, nou ja, als de vlaggen van de reddingsbrigade laten zien dat het veilig is, lijkt me ook wel verstandig. Want die hebben daar verstand van, hè? En die kijken ernaar. En het ziet er heel rustig uit soms. Maar dan is er veel stroming of andere dingen. Ja, dus ik zou wel naar de reddingsbrigade luisteren als ze zeggen het is niet verstandig.
0: Nee, precies. De vlaggen zijn sinds vorig jaar een stuk duidelijker geworden. Er staan nu ook pictogrammen op. Vind ik heel goed van ze. Want ja, als toerist, hoe weet je nou welke kleur wat is? Dus die pictogrammen maken het wel duidelijker. Toch zie ik altijd nog toeristen met flamingo's en floaties die Noordzee ingaan. Dat moeten we eigenlijk nooit doen, hè?
2: Nee, dat denk ik niet. Dat lijkt me heel onverstandig. Ja, dat is echt vragen om problemen.
0: Behalve mensen die dus niet kunnen zwemmen, wanneer gaat het nog meer mis?
2: Als het heel koud is. Dus als het water heel koud is, dus mensen afkoelen en daardoor kramp krijgen of slechter kunnen zwemmen. Dus dat is ook echt wel een risicofactor. En het water is nu nog koud, hè?
0: Ja.
2: Heerlijk weer buiten.
0: Ja, ik vind eind augustus, september ga ik pas een beetje die zee in.
2: Ja, dan wordt het ook pas leuk, vind ik zelf. Maar mensen vinden het nu ook al leuk. Er zijn mensen die gaan heel de winter doorzwemmen.
0: Ja.
2: Maar dat zijn mensen die goed kunnen zwemmen.
0: Precies.
2: Maar als je niet zo goed kan zwemmen en het is heel koud, dan zou ik voorzichtig zijn. Dus ga tot je knieën en dan is het klaar. Maar dan kan het nog steeds heel veel stroming geven.
0: Ja.
2: Dus dat is echt wel een risico.
0: Hoe herkennen we dat iemand in nood is in het water? Want je denkt vaak uit films, daar wordt gesparteld en geschreeuwd. Maar het tegenovergestelde is geloof ik waar.
2: Dat klopt, ja. Nee, dat is heel lastig om in te schatten. Want je ziet iemand rustig in het water liggen. Je denkt, nou, gaat wel goed. Maar je gaat steeds dieper in het water, dus je ziet ze slechter. En mensen die zijn zo moe dat ze niet meer kunnen zwaaien. Dus het is heel lastig om in te schatten wat er nou aan de hand is. Als je twijfelt, moet je gaan kijken.
0: Ja.
2: Simpel is het ook alweer. Maar het is lastig om in te schatten om te zien of iemand aan het verdrinken is. Het zijn hele mooie of hele verschrikkelijke filmpjes op YouTube over te vinden.
0: Ja.
2: Als je dat ziet, word je vrij stil.
0: Ja.
2: En dan denk je ook van, ja, maar hoe kunnen we dat nou zien?
0: Ja.
2: Ja, vaak niet, denk ik.
0: Nee, dus je moet eigenlijk gewoon altijd zorgen dat je op elkaar let.
2: Ja.
0: Mijn kind gaat in het water, mijn zus, mijn vriendin, mijn vriend. We moeten op elkaar letten.
2: Ja, dat is precies zo.
0: Wat is er een duidelijk, wie zien jullie het meest op de IC komen door verdrinking? Zijn dat kinderen, zijn het ouderen, zijn het toeristen?
2: Ik denk op de IC zien we veel kitesurfers en watersporters toch wel.
0: Ja?
2: Ook al kunnen die goed zwemmen, hebben die niet een pak aan en alles. Maar die zoeken een beetje meer de limiet op, denk ik.
0: Ja?
2: En als je naar de grote groepen kijkt, zeg maar landelijk, dan zijn het heel veel ouderen, 60-plussers. Die meer een ongelukje hebben. Dat is niet echt de zee in, maar die struikelen en die vallen een sloot in.
0: Ja, ja, zo.
2: En kinderen.
0: Ook kinderen.
2: Tot een jaar of 10. Dan hebben ze nog natuurlijk nog geen zwemles of weinig zwemles gehad. En we zien ook wel heel veel mensen zonder Nederlandse achtergrond. Dus een andere achtergrond. En dat Ja, die mensen kunnen niet zwemmen. Die weten niet wat zwemmen is. Weten misschien zelfs niet wat water is, wat stromend water is. Dus dat zijn de risicogroepen.
0: Ja, ja, ik heb dat ook. Als ik op het strand zit op Scheveningen en ik zie al een kinderen die Duits praten met een migratieachtergrond, ja, dan denk ik, ja, als jij de Turkse Zee gewend bent en je gaat naar de Noordzee, is zoiets totaal anders. Dan zit ik al niet meer relaxed. Dan wil ik opletten, totdat die kinderen weer bij hun handdoek zijn. Ja. Goed, we moeten leren zwemmen. Dat is één. We moeten op elkaar letten. Dat is twee. Maar wat nou als je wel kopje onder bent gegaan? Want je kan echt wel, als je te veel water hebt binnengekregen, daar ook klachten van krijgen. Dus wat moeten we doen als we toch denken, hey, iemand heeft te veel water ingeademd of is kopje onder geweest?
2: Als je geen klachten hebt, dan kan je eigenlijk zeggen dat er niet zoveel aan de hand is.
0: Okay.
2: Dus dat is goed. Maar als je hoest en proest, ja, dan is het echt diep geweest. Dan zou ik in ieder geval iemand laten kijken. Of je gaat naar de reddingsbrigade of naar de EHBO-post, dat die laten kijken. En als die twijfelen, dus als mensen benauwd zijn of heel snel ademen of veel hoesten, ja, dan moeten ze naar een spoedeisende hulp om beoordeeld te worden.
0: Ja.
2: Gelukkig is dat het meestal.
0: Ja.
2: En hoesten ze een uurtje en dan krijgen ze een beetje zuurstof. En dan kan je dan weer zonder zuurstof kunnen mensen naar huis. Maar er is een groep die ook wat slechter wordt in de loop van de tijd.
0: Ja, precies. Maar een hoest, er wordt altijd gehoest. Dat is een reactie van het lichaam.
2: Ja, hoest is wel een duidelijk iets. Ja,
0: dus het is zo'n eng verhaal wat we ooit misschien dan een hoax hebben gehoord van het kind hoest niet, maar toch bleek er zoveel water in de longen te zitten. Dat is een fabel.
2: Ja, of je moet zo erg buiten bewustzijn zijn, maar dan heb je andere reden om naar.
0: Ja, dan gaat daar ook wel een alarmbelletje rinkelen. Maar als er water in de longen is terechtgekomen, dan gaat het lichaam hoesten. Ja. Dus hoesten is altijd een indicatie. Je hebt water in de longen gekregen. En dat hoesten moet vrij snel weer stoppen. En anders ga je hulp zoeken.
2: Ja.
0: Heel helder.
2: Dat is kort door de bocht is dat het verhaal. En bij twijfel, als je een slecht gevoel hebt, moet je natuurlijk altijd hulp zoeken. Niet dat je denkt van, wow, het valt nu wel weer mee. Maar als je twijfelt, moet je zeker hulp vragen.
0: Dat is fijn. Ja. Dat is geruststellend. En de dokter heeft het gezegd, dus het is waar. Vincent, dank je wel.
2: Graag gedaan.

0: Tame Impala met Dracula en daarvoor je Bruno Mars met I Just Might.
1: Aan een Haags bakkie met onze community builder Chicky Traxel.
0: Goedemorgen.
2: Good morning, Jessica.
0: Ja, dan zijn we er weer een keertje met z'n tweeën.
2: Ja, gezellig. Nou, ja. Vorige week toch ook? Of niet?
0: Nee, want vorige week zat jij op mijn plekje.
2: Oh ja, toen was je vrijdag.
0: Ik was nog...
2: Het was lang Pankster weekend.
0: Nee, ja, ik was nog aan het herstellen.
2: Ja.
0: Aan het herstellen van de operatie. En jij was zo lief om nog een extra dag voor mij in te vallen, omdat ik het toch nog niet aankon.
2: Ja, maar dit is dan, nou ja, niet een hele week, want maandag had je nog even vrij. Maar hoe gaat het?
0: Ja, het valt niet tegen.
2: Oké. Okay.
0: Maar ik ben er ook nog niet. dus gewoon rustig en naar mijn lijf luisteren. En weet je wat het is? En jij bent ook wel zo'n type, maar je kan nog 2-3 weken langer niks doen, hè? Maar ik weet niet of dat dan ook je herstel mentaal per se ten goede komt. Want het is ook goed om gewoon te voelen of je iets kan. Of, nou nee, dit was net iets te veel, morgen doe ik weer iets minder. Ik denk dat dat ook wel oké is.
2: Ja, gewoon rustig aan.
0: Ja, gewoon rustig aan, maar niet alleen maar thuis in bed een wandelingetje om het blok maken.
2: Nee, daar word je ook...
0: Dat bedoel ik. Ik wil ook wel weer voelen. En ik denk, nou, het was wel pittig, maar ik kan het wel. Ja. Weet je wel, dat vind ik... Ja, ik denk dat fijn is.
2: En normaal, dat valt mij op. Normaal, dan sta je, je bent aan het dansen en heel druk aan het doen. En nu zit je gewoon rustig.
0: Ja. Ik zit gewoon rustig, dat klopt. En over een paar weken sta ik hier weer te dansen. Maar nu kan ik hier gewoon wel mijn werk doen, maar ik ga wel lekker zitten.
2: Ja, je hebt helemaal gelijk.
0: Ja. Jij bent onze community builder. En dit blokje op donderdag gaat altijd daarover. Wat heb je ons te vertellen?
2: Nou, ik kom net van Theater de Vijand. Daar heb je één keer in de maand vrouw en verhaal. We hebben elkaar ook een keer gesproken. Toen zat ik daar. Toen ben ik even stiekem de zaal uitgelopen. Want toen was er een film. Maar er is soms ook... Ze gaan altijd ontbijten met elkaar. En dan gaan ze napraten over bijvoorbeeld een film. Of er is een dansvoorstelling. Of er is een workshop. En vandaag waren ze heel druk bezig. En waren ze aan het schilderen. Nou ja, superleuk. Dus dat is één keer in de maand. Komen allemaal vrouwen echt gewoon heel divers komen bij elkaar. Gaan lekker ontbijten, met elkaar kletsen over, nou ja, hoe wij dat ook altijd doen. Vlak voordat die microfoon open gaat. Over van alles, over onze kinderen en whatever. Maar heel vaak ook naar aanleiding van dus een film of een voorstelling gaan ze met elkaar in gesprek. Dus dat is altijd heel mooi. Kijk op de website, want het is niet standaard de laatste donderdag van de maand of de eerste. Het wisselt iedere keer, maar het is wel elke maand.
0: En altijd op donderdag.
2: Ja, altijd op donderdag. Vanavond is daar een bijzonder concert. En ik weet niet precies eigenlijk welke community hij van is. Maar het is Noord-Afrikaans Marcel Galief. En het is een unieke muzikale avond. In een vredesconcert. Dus dat is heel bijzonder. In de Koninklijke Schouwburg.
0: Mooi.
2: Dus, ja, dat is wel heel mooi, vind ik. Ik twijfel of ik ga, want ik ga vanavond zelf ook naar hier in het centrum. Is er een boekpresentatie van een Haagse schrijver. Hij is Moluks, dus dat vind ik helemaal interessant, want ik ben ook deels Moluks. En de meeste Molukkers zijn hier gekomen omdat het kneelmilitairen waren. Maar dit boek gaat over de Molukkers die naar Nederland zijn gekomen, die marinier waren. Okay. En die hebben weer een heel ander verhaal. En zijn vader, weet ik, was ook marinier. En hij is dus helemaal zijn eigen geschiedenis, maar ook van al die andere mariniers is hij gaan uitzoeken. Heeft hij allemaal interviews gedaan, ook met de nazaten. Nou, en vanavond is de boekpresentatie hier in de Passage, bij die boekhandel in de Passage. Dus daar ga ik ook naartoe. En daarvoor, dus ik weet niet of ik het dan red om naar het concert te gaan, maar het is wel dichtbij, Koninklijke Schouwburg. En zometeen ga ik naar Sophiahof. En daar heb je, dat is heel leuk, want je hebt ook dus community builders die niet bij de media werken.
0: Nee, precies.
2: Maar je hebt daar een community builder en die heeft mij dus weer uitgenodigd. En dan komen heel veel communities komen samen en dan gaan ze kijken hoe kan je dus elkaar versterken en met elkaar samenwerken. Want vaak hebben communities, verenigingen, stichtingen, die doen toch allerlei dingen. En er zijn maar een paar potjes subsidie. Maar misschien kan je wel een ruimte delen en de huur. Of,
0: zeker.
2: Ja, dus dat gaan ze dan vandaag daar bekijken met z'n allen. En ja, ik ben benieuwd wat voor communities ik daar dan ook weer tegenkom.
0: Ja, zeker. Leuk, interessant. Dus vandaag is dus echt vooral heel druk.
2: Ja.
0: En van het weekend nog iets wat op de planning staat, waarvan je zegt, nou, dat is een community misschien. Daar ben ik nog nooit geweest.
2: Oh jeetje, daar vraag je me wat. Ja, nou, kijk, ik ben daar afgelopen weken, want dat is eigenlijk heel de maand mei, al een paar keer geweest. Super toffe films. Hier aan de overkant in het filmhuis. Daar heb je een Latin American Film Festival.
0: Oh ja, dat vertelde je een keer.
2: Het is zo tof. Ja, echt heel divers. Van Bolivia tot Suriname. Ook een beetje het Caribisch gebied. Argentinië. En van, ja, oh ja, je hebt dus ook Latin American Horror. Nou ja, ik durfde dat niet aan. Maar...
0: Oké, Latin American Horror.
2: Ja.
0: Oké, is dat dan een cultuurdingetje of zijn de acteurs dan gewoon Latin American?
2: Ik denk wel dat het anders is, maar ik hou niet van horror, dus ik ben er niet naartoe gegaan.
0: Nee,
2: ik was eigenlijk wel nieuwsgierig.
0: Wel getriggerd.
2: Ja.
0: Ja. Oké, leuk. Er genoeg te doen. Jij maakt natuurlijk ook wel eens een verslagje van als je ergens bent. En die zet je op de website, hè?
2: Ja, oh ja. En ik was vorige week. Dat is ook heel tof. En ik ben... ik hoop niet dat hij luistert. Maar we hebben dus een Haagse journalist en schrijver. Hij is muziekjournalist. En hij is begonnen bij de Haagse krant. En ik wist dus niet dat hij Haags was. Maar ja, in ieder geval. Hij heeft een boek geschreven. Sol van Stapelen. Woorden als wapen. Artikel staat op de website, nu je het toch over artikel hebt. Ik ben ook bij de release geweest vorige week donderdag in Paardcafé. Finny, een Haagse rapper, die trad op. En ja, het was zo tof. En dat boek, ik heb het in één keer uitgelezen.
0: Ja, ja, ja. Waar gaat het over?
2: Hij is dus al 30 jaar muziekjournalist. En hij heeft dus een hele grote liefde voor hip-hop. En hij heeft echt van Kanye West tot en met Jay-Z, van Snoop Dogg tot en met... Ja, echt alle grote namen heeft hij geïnterviewd. En het boek is zo verschrikkelijk tof. Echt een aanrader. Niet alleen als je van muziek houdt maar, of van hip-hop houdt, maar gewoon, het is zo tof. Want dan heeft hij eigenlijk al die gesprekken heeft hij gecombineerd 30 jaar lang, zeg maar. Dus hij heeft... Hele carrières heeft hij gesproken met bepaalde artiesten. Maar dan heeft hij ook bepaalde onderwerpen en dan laat hij die artiesten eigenlijk met elkaar praten. Terwijl ze niet met elkaar in gesprek zijn gegaan. Maar omdat hij over dezelfde onderwerpen met ze heeft gesproken, lijkt het net of ze met elkaar echt in discussie gaan. Het is zo tof, dat boek. En
0: leuk.
2: Het begint in Den Haag, want hij komt hier vandaan. Dus eigenlijk die hele... Ja, die 30 jaar, zeg maar, van zijn muziekcarrière, als tenminste muziekjournalistcarrière, is hij ook iedere keer weer in Den Haag. Maar dan zit hij weer in New York en dan zit hij weer in L.A. En ja, het is echt heel...
0: Sol van Stapelen.
2: Sol van Stapelen. Het artikel staat op de website Woorden als Wapen. En het gaat ook over hoe hip-hop als, als soort van tegengeluid ook wordt gebruikt. En hoe het je ook scherp houdt. Omdat het toch vaak gaat over, bijvoorbeeld 30 jaar geleden... over geweld tegen minderheden. Hij was hier natuurlijk ook in het Zuiderpark met Mitchell. Ik weet niet of je dat nog weet. In Amerika gebeurt het nog heel veel. En dan werd er altijd gezegd, dat is onzin. En dat zijn gangsters en zo. Maar ja, nu hoor je dat veel breder, dat geluid. En zij riepen dat dus al veel langer.
0: Ja.
2: Dus dat is wel bijzonder. Hij heeft echt een heel tof boek geschreven.
0: Cool. Wil je er meer over weten, dan moet je het artikel even lezen op denhaagfm.nl. Dankjewel, Chick.
2: Ik vind het een goede tip, want met dit weer ga je misschien niet het theater in of de filmzaal.
0: Misschien wel, misschien niet.
2: Maar wel naar het strand en dan kan je lekker een boek lezen.
0: Zo is het. Dankjewel. Dit is Niall Rowan, Dinner Party.

0: na 11.
1: Heb jij al gestemd op de F na 11 van vandaag? Zo niet, dan heb je daar nog 9 minuten de tijd voor. Want om 11 uur ga ik de stemmen tellen. En de F na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. We zitten in het artiesten ABC. En vandaag is de beurt aan Gracie Abrams. En ik heb 2 nummers van haar geselecteerd. That's So True en I Love You, I'm Sorry. Stemmen doe je op Instagram @DenHaagFM. In de story vind je de poll. Daar vind je 2 titels. En jij klikt op jouw favoriet van die 2. En misschien hoor je straks wel jouw favoriet op de radio. Als het dan de meeste stem heeft gehad, hè? In ieder geval laat ik nu allebei de fragmentjes even horen. Dit is de keuze.
0: Even na 11.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Dit is
0: Den Haag FM.
3: Nu het nieuws van 11 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De inschrijving voor de eerste editie van de Marathon van Den Haag begint vandaag. Straks om 1 uur. De organisatie verwacht zo'n 7000 inschrijvingen. Wat het parcours wordt, is officieel nog altijd niet bekend. Maar verslaggever en hardloper Lieve van Sloten heeft wel zo zijn vermoedens.
5: Ja, start in ieder geval op het Malieveld. Daar zullen al die lopers hun hardloopschoenen pakken, aandoen, veters strikken. En dan gaan ze naar verluid richting het Zuiderpark. Dan naar de gemeente Westland, waar ze Kwintsheul, Honslersdijk en Naaldwijk passeren. Vervolgens maken ze een lus richting Kijkduin. En lopen ze het laatste deel van de route via Scheveningen. Eigenlijk vergelijkbaar met het parcours van de CPC. Zo terug hier naar het Malieveld. En dan zit die 42 kilometer op.
4: En 195 meter, toch? Ja. Een startbewijs voor de marathon kost €90. Daar hoort een marathon-t-shirt bij. Die €90 is volgens de organisatie van de Marathon van Den Haag marktconform. Ter vergelijking, voor de Marathon van Rotterdam betaalde je dit jaar €155 inschrijfgeld. Bij steekpartij op een volkstuinencomplex aan het Hildebrandplein is gisteravond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Agenten hebben een verdachte snel kunnen aanhouden. Wat de aanleiding was voor de steekpartij in het Haagse volkstuinencomplex was, zoekt de politie uit. Het weer nog, zonnig en droog. Later op de dag kans op wat meer bewolking. Staat een matige oostelijke wind. De middagtemperatuur komt uit op zo'n 25 graden. Morgen minder ruimte voor de zon, maar met 26 tot 30 graden wel warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
7: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
8: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
9: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
10: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
0: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
11: We trappen dit tweede uur af met Offenbach, Miles Away.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100%
1: Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 11:08 op deze donderdag 28 mei. En we gaan het zo meteen, ga ik in gesprek met Bert Drezen. Want hij is van Stichting Joods Erfgoed. Ze zijn voor het eerst bij mij in de uitzending. Ik wil heel graag weten wat Joods Erfgoed nou eigenlijk precies doet. En een van de dingen die ze organiseren is de Meester Visserlezing, die binnenkort bij te wonen is. En daarover gaan we het natuurlijk ook even hebben. Dan hebben we ook nog Rick Jillissen als onze talent scout met een lekker Haags talent nummertje. En we hebben Dennis in de Haagse, nee, Jessica's bankkijkers, moet ik zeggen. En Dennis zit altijd vol met tips. Meer dan dat we meestal tijd voor hebben. Maar we gaan het er allemaal in proppen in dit volle uur. Eerst is het tijd voor
0: Even na 11.
1: De Even na 11 van vandaag was voor Crazy Abrams. En we konden kiezen uit That's So True en I Love You, I'm Sorry. Die laatste, die had 60% van de stemmen en die ga ik dus voor je draaien.

0: Prachtig mooi. Ik blijf erdoor betoverd worden, Sienna Spero, met Die on This Hill. En daarvoor hoorde je natuurlijk de winnaar van de FNA 11, Gracie Abrams. I'm sorry. Nee, I love you. I'm sorry.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: En mijn gast zit hier achter de microfoon, Bert Dreesen van Stichting Joods Erfgoed. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Jessica.
0: Wat fijn dat je er bent. Wij kwamen elkaar onlangs tegen op Hemelvaartsdag bij het waren lezingen, hè, over het Joodse leven in Den Haag. En toen hoorde ik over de Meester Visser lezing en daar moest ik jou voor hebben. Dus ik dacht, het is goed als je eens een keer bij mij in de uitzending komt. Sinds wanneer zet je al in voor Stichting Joods Erfgoed?
2: Ongeveer een jaar of 7.
0: Ja, en hoe is dat toen gekomen? Hoe liep dat?
2: Ja, het bestuur, laat ik eerst zeggen, de Stichting Joods Erfgoed, die zet zich vooral in om de bekendheid onder de Haagenaars van de geschiedenis van de Joods Den Haag beter bekend te maken. Want bijna niemand weet dat, hoe dat hier precies zat. Vanaf al midden 17e eeuw Joodse inwoners in Den Haag zijn.
0: Ja.
2: Als je dat mensen op straat vraagt, dan gaan ze glazig kijken. Ze hebben echt geen idee.
0: Nee.
2: En zo is heel veel jaar geleden, ver voor mijn tijd dat ik in het bestuur kwam, die stichting opgericht.
0: Ja. Ja, want we hadden het er net al even over, gewoon toen we nog lekker samen zaten te kletsen. Voor de oorlog was hier een hele levendige Joodse community met wel 18.000 Joodse Hagenezen en Hagenaars.
2: Ja, klopt.
0: En ja, die is natuurlijk gewoon weggevaagd.
2: Nou, min of meer wel. Dat zijn geloof ik 2000 overlevenden.
0: Ja.
2: Dus dan kan iedereen eruit rekenen welk percentage er niet meer is.
0: Ja.
2: En wat men ook niet weet, is dat heel veel zaken in Den Haag een Joodse randje hebben, om het maar zo te noemen.
0: Zullen we er een paar voor de grap noemen? Weet jij dat zo uit je hoofd?
2: Misschien is het al handig eerst even te zeggen wat het doel van de stichting is.
0: Ja, dat is wel waar.
2: Anders vallen we zo in de details. De stichting, wat ik net zei, wil dus promoten de kennis onder de Hagenaars, maar ook daarbuiten, de regio en misschien wel landelijk, wat de Joodse inwoners voor Den Haag hebben betekend vanaf dat ze hier zijn komen wonen.
0: Ja.
2: Daarvoor is deze stichting opgericht. De stichting heeft als bestuursleden een diverse achtergrond, de mensen. Dus we hebben mensen van Joodse afkomst, van katholieke afkomst, protestantse afkomst of gewoon overtuigd atheïst. Dat doet er helemaal niet toe. Het is geen kerkelijke instelling, we zijn apolitiek. We willen vooral de geschiedenis onder de aandacht brengen.
0: Ja.
2: Dus dat is het hoofddoel. En daarvoor worden dus een paar keer per jaar evenementen georganiseerd.
0: Ja.
2: Niet al te veel.
0: Nee, maar zoals wat zijn voorbeelden van evenementen die jullie organiseren?
2: Nou, inderdaad de Meester Visser lezing.
0: Ja, daar gaan we straks wat verder op in.
2: Juist. En wat we ook doen is meestal in september, het eerste weekend van september, is de Europese Joodse Cultuurdag van de Europese Unie ingesteld. En dan hebben we ook een programma. Zo hadden we twee jaar geleden ging het over kinderen.
0: Ja.
2: En toen hadden we een programma in Madurodam georganiseerd.
0: Oh ja, ja.
2: En Maduro, van daar komt het.
0: George Maduro, ja.
2: De naam Madurodam vandaan. Was een Safadisch-Joodse familie, wat betekent dat ze van origine uit Spanje of Portugal kwamen.
0: Ja.
2: En die zijn ooit in Curaçao terechtgekomen. En hij weer later in Nederland. Maar dat verhaal, detail, dat doet er niet toe. Maar daarom kozen we ook Madurodam. En dat is natuurlijk ook een leuke plek voor kinderen.
0: Ja. Ja.
2: Vorig jaar ging het over het Joodse boek.
0: Ja.
2: En hebben we hier in het gemeentearchief, hier vlak naast, hebben we een rondleiding gedaan door de opslagruimte van de Joodse archieven. Want die berust het meest hier in het archief van de Haagse gemeentearchief. Dus, en dit jaar gaat het over liefde. En daar willen we

0: Joodse trouwactes op een of andere manier komen stellen. We moeten even kijken hoe we dat voor elkaar krijgen. En dat zijn vaak hele mooie parkementen, documenten die rijkelijk versierd zijn. En ik moet even zoeken waar die liggen. Maar dat is het programma voor dit jaar.
1: Ja.
0: En dan soms tussendoor doen we een boekpresentatie.
1: Ja.
0: Een jaar of wat geleden hebben wij de boekhandelaren op het Binnenhof een boekje uitgegeven. Helaas kan ik even niet meer op de naam komen wie het geschreven heeft.
1: Oh, geef
0: het schiet me misschien later nog te binnen. En dat werd goed ontvangen. Vooral omdat de Joodse boekverkopers eigenlijk in de meerderheid waren op Binnenhof.
1: Ja, ja.
0: En Thorbecke vaak bij hen te raden ging wat ze van zaken vonden.
1: Ja.
0: Dus de Joodse boekverkopers hebben misschien nog invloed gehad op de eerste grondwet van Nederland.
1: Juist.
0: En interessant is dat ook de laatste grondwet die nu geldt in Nederland, de hoofdredacteur was professor Simons, een zeer bekend Joods jurist, dus die ook in Den Haag woonde. En dat zijn allemaal dingen die wij als stichting naar voren willen brengen, terwijl mensen dat niet eens weten. Ook was het toevallig met dezelfde achternaam Simons, een bekende architect. En men heeft geen idee, als je door de Haagse binnenstad loopt, hoeveel prominente gebouwen van hem zijn.
1: Ja, en dat is toch, we kunnen makkelijk in ons snelle leven voorbij gaan aan wat geweest is.
0: Mm-hmm.
1: Waarom is het toch belangrijk dat we stilstaan bij wat geweest is? Ik trek het niet in twijfel, maar ik wil graag.
0: Nou ja, het is belangrijk.
1: Hoe jij dat vertelt, horen.
0: Het gaat er vooral om dat mensen het überhaupt niet weten.
1: Nee.
0: En sommigen. Kijk, je kan niet verwachten dat iedereen hierin geïnteresseerd is. Maar er zijn toch veel meer mensen in geïnteresseerd dan je zou denken. En die zich dus aanmelden voor zo'n lezing. Of op onze website wordt heel veel gelezen. De stukken die worden gepubliceerd, vooral door Corien Glaudemans.
1: Ja.
0: Die echt enorme kennis heeft van de Joodse historie van Den Haag. Daar ruim over heeft gepubliceerd. En we merken aan de kliks, of hoe je dat noemt, dat er vaak op onze website wordt gekeken.
1: Ja.
0: En we zijn ook niet officieel gerelateerd, maar we hebben wel verbindingen met de twee begraafplaatsstichtingen die de Joodse begraafplaats in Scheveningen onderhouden en ook promoten, en de Wassenaarse Stichting. Want daar liggen natuurlijk veel mensen begraven die het betekend hebben voor Den Haag.
1: Ja, zeker. Ja. Straks gaan we even helemaal diep duiken in de meester Visser-lezing. Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. Een Grupo Sportivo met Talkshow komt eraan.
2: Muziek uit je eigen stad hoor je op Den Haag FM.

0: Altijd tijd voor Haagse artiest op Den Haag FM. Gruppo Sportivo met al die hele leuke bandnaam Talkshow.
1: Jessica vraagt door.
0: Bij mij in de studio zit Bert Drezen. Hij is van Stichting Joods Erfgoed. Stichting Joods Erfgoed probeert toch de geschiedenis van Joods Den Haag wat meer onder de aandacht te brengen. Zodat wij toch meer weten over hoeveel we eigenlijk... ja, daar nog zichtbaar is in de stad van het Joodse verleden. Heel veel bruggen gemaakt zijn door de Joodse ijzerhandelaar op de Pletterijkade. Die bruggen waar we nog gewoon iedere dag overheen fietsen misschien wel. En ieder jaar organiseert Stichting Joods Erfgoed ook de Meester Visser lezing. Wat houdt dat in, Bert?
2: De Meester Visser lezing die vindt plaats meestal in juni, ook dit jaar weer.
0: Ja.
2: En Meester Visser, hoewel zijn achternaam dat niet direct suggereert, was een Joodse rechter.
0: Ja.
2: Hij, zover ik weet, was die, me kan herinneren, is hij niet geboren in Den Haag, maar was op een gegeven moment hier lid geworden van de Hoge Raad. En dat is het hoogste rechtscollege in Nederland. En hij werd in 1939 zelfs voorzitter van de Hoge Raad.
0: Ja.
2: Der Nederlanden, zoals dat officieel heet. En dat is natuurlijk een enorm hoge functie.
0: Zeker.
2: In de Nederlandse samenleving. Maar wat hem natuurlijk als noodlot overkwam... was de Duitse bezetting in mei 40. Net zoals alle Joodse inwoners van Nederland... en ook in het bijzonder natuurlijk Den Haag. Hij heeft zich ook voor de oorlog al erg ingezet voor... Joodse immigranten uit Duitsland die vluchten.
0: Ja.
2: En net zoals tegenwoordig waren die niet altijd even welkom. Dat was enorm gedoe. En dat heeft hij ook gedaan toen hij al rechter was bij de Hoge Raad, zich daarvoor ingezet. Maar hij zelf werd door het besluit van de nazi's ontslagen, omdat er geen Joodse ambtenaren meer mochten zijn. En een rechter is in principe wel een ambtenaar.
0: Ja.
2: Dus hij werd ontslagen uit zijn functie gezet. En wat nou het... vreselijke van de affaire was dat geen van zijn mederechters enig bezwaar heeft gemaakt dat hij aan de kant werd gezet. En hij is toen...
0: Over recht gesproken?
2: Ja, ja, nee, die durfde niks. Of waren, misschien moet je gewoon het woord laf gebruiken.
0: Ja.
2: Het is moeilijk achteraf te zeggen onder welke omstandigheden ze wat hadden kunnen doen. Dus Meester Visser voelde zich eenzaam en alleen natuurlijk. En werd dus uit een van de hoogste posities die je in de Nederlandse samenleving kan bereiken... werd het zomaar eruit gezet, omdat hij nou eenmaal niet Arisch was, zoals dat heette toen. En hij is tijdens de oorlog overleden. Hij heeft geen deportatie meegemaakt.
0: Okay.
2: En hij is begraven op een Joodse begraafplaats. Ik meen bij Bloemendaal. Overveen is er nog één, maar ik kan me vergissen. Ik ben er niet mee bekend. En op zijn begraafplaats bleven alle rechters weg. Op één na heeft niemand de moeite genomen om afscheid zelfs van hem te nemen. En de collaboratie van diverse rechters tijdens de nazi-bezetting lag de Hoge Raad zwaar op de maag.
0: Ja.
2: En ik denk een jaar of 10 geleden heeft men besloten om een lezing naar hem te vernoemen. De Meester Visser lezing.
0: Ja.
2: Die wordt in de grote zittingszaal van de Hoge Raad gehouden. En het bijzondere is, ze zitten in een nieuw gebouw tegenover Malieveld.
0: Ja.
2: En het bijzondere is dat er een groot schilderij is voordat je die zaal binnengaat. En dat is de grote zittingszaal. En daar staan allemaal rechters en mensen die daar als publiek zitten. Zijn onherkenbaar geschilderd. En alleen Meester Visser is zichtbaar geschilderd.
0: Ja.
2: En dat is dus ook een eerbetoon. De zaal heet ook de Meester Visserzaal. En we hebben fantastische sprekers elk jaar.
0: En wat is het? Wat is het? Is er een bepaald thema waar de lezing aan moet voldoen?
2: Nee, men is wel vrij wat men wil vertellen. Vanzelfsprekend wordt het geapprecieerd dat je wat zegt over discriminatie en antisemitisme in een bredere zin. Maar de lezing aan zich heeft geen politiek doel.
0: Nee.
2: Dat iemand politieke opmerkingen plaatst, dat is aan degene die de lezing geeft. Wij hebben natuurlijk geen censuur.
0: Nee.
2: En we hebben in het verleden gehad, vorig jaar, Grapperhaus, de oud-minister van Justitie, daarvoor Zegers. We hebben een oud-president Geert Korstens gehad, ook oud-president van de Hoge Raad.
0: Ja.
2: Dus we hebben een heel divers sprekerspubliek. Dit jaar hebben we professor Jessica Roodman.
0: Goeie naam.
2: Die aan de VU doseert. Vooral Joodse geschiedenis met de specialiteit, meen als ik het goed zeg, Caribisch gebied.
0: Ja.
2: Dus vooral waar Joden uit Amsterdam en andere streken, Sephardische Joden naar Curaçao, Suriname, West-Brazilië.
0: Ja.
2: Sorry, Oost-Brazilië gingen. En ik weet niet wat zij deze volgende week gaat vertellen.
0: Nee, dat is voor jou ook nog een verrassing.
2: Ja.
0: Spannend.
2: Ik denk wel dat ze het ook behoorlijk over discriminatie en antisemitisme gaat hebben als ik haar titel zo zie.
0: Ja, wat is de titel?
2: Die is nogal lang, dus die moeten men maar even op de website opzoeken.
0: Oké, een hele lange titel voor de Meester Visser-lezing. Kunnen mensen er nog bij aanwezig zijn?
2: De aanmeldingen sluiten denk ik wel aanstaande. Het is volgende week woensdagmiddag.
0: Ja, dus deze week misschien
2: deze
0: wel.
2: Deze week toch wel. We moeten maandag aan de Hoge Raad doorgeven hoeveel gasten we hopen te ontvangen. Natuurlijk zijn er altijd mensen die zich aanmelden.
0: En dan ziek zijn.
2: Die ziek zijn of ineens geen tijd hebben. Maar belangrijk is wel dat men zich aanmeldt, omdat de Hoge Raad is niet zomaar een gebouw waar je naar binnen kan lopen.
0: Nee.
2: Je moet je identificeren door van die security poortjes, net zoals op Schiphol. Dus het is niet zo van, ik wil die woensdagmiddag nog even komen.
0: Nee.
2: Dat gaat dus in principe niet.
0: Hoe kunnen mensen zich aanmelden?
2: Die moeten gewoon naar onze... Ja, de meesten hebben een uitnodiging gehad van een mailinglist.
0: Ja.
2: Geïnteresseerde supporters van onze stichting. Politici, gemeenteraadsleden komen. De website.
0: www.joodserfgoed.nl Joodserfgoed.nl. Bert, dank je wel. En ik wens je heel veel... ik wens je een hele inspirerende lezing toe.
2: Ja, dat vertrouw ik op met professor Rootman gelezen hebbende over haar reputatie. Moet dat heel spannend worden.
0: Dank je wel.

Ja, we gaan eventjes off-air. De hele bibliotheek wordt omruimd. Er is een bommelding hier in het pand. Ik wens je een hele mooie dag. Morgen ben ik er hopelijk gewoon weer. En ik ga lekker muziekje voor jullie opzetten. Tot snel. Ja, het alarm gaat af. Niet naar de bibliotheek komen.

0: Goedemiddagochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 8 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD.
2: Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

Ja, dat was echt even een hele raar eindje aan de show. Maar ik ben nog even via de telefoon terug on air. Er ging een alarm af. De beveiliging kwam naar me toe in de uitzending, in de studio. En we moesten het pand verlaten. Er werd meteen al tegen mij gezegd, er is een bommelding. Ik merkte dat, dat heb ik toen gelijk tegen jullie op de radio gezegd. Maar ik merkte dat mijn collega's en de andere mensen in de bibliotheek gewoon niet op de hoogte waren van wat er nou aan de hand was. Het alarm ging af. Er ging een bandje spreken van, jullie moeten allemaal naar buiten. Het is zo snel mogelijk, de snelste vluchtroute. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb alles zo in mijn tas gestopt. Nog wel een paar liedjes aangezet, zodat het niet zo stil zou worden op de radio. En zijn we naar buiten gegaan. Maar ik had dus wel al meer informatie gekregen dan de rest. En ik zei tegen mijn collega's, nou laten we maar wat verder weg gaan staan. Want ja, als het echt fout gaat, wil je ook niet naast het gebouw staan. Dus we zijn een stukje verder gaan staan, maar er komt nog steeds allemaal politie aan en brandweer. En het hele stadhuisplein is afgezet. Ik zou ook zeker nu niet deze kant op komen, niet naar het centrum komen als je dat van plan was. Want ik weet niet hoe groot de ontruiming gaat zijn. Er zijn natuurlijk veel vraagtekens, een hoop onzekerheid. Maar volgens mij is nu iedereen al het gebouw uit. En natuurlijk gaan de beveiligers als laatste eruit. Dus ik vond dat netjes iedereen voorzichtig, rustig naar buiten te laten. En voor de rest, ja, mijn collega's van de redactie en ook van de socials, die blijven in de buurt van het stadhuis. Dus als je op de hoogte wilt blijven, volg vooral ook onze kanalen op TikTok en op Instagram, @denhaagfm. En natuurlijk op de website denhaagfm.nl houden we je op de hoogte van het laatste nieuws. Nu wordt er hier gewoon lekker muziekje voor je gedraaid. En online kan je op de hoogte blijven. Ik wens je een mooie dag. Blijf veilig. En graag weer tot morgen. Doeg! Klaar, klaar, klaar, klaar.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer. Vanaf vanmiddag kan iedereen die dat wil zich inschrijven voor de eerste editie van de Marathon van Den Haag. De organisatie verwacht zo'n 7000 inschrijvingen. Wat het parcours precies wordt, is nog niet bekendgemaakt. Officieel althans. Verslaggever en hardloper Liewe van Sloten heeft wel zo zijn vermoedens.
2: Ja, start in ieder geval op het Malieveld. Daar zullen al die lopers hun hardloopschoenen pakken, aandoen, veters strikken. En dan gaan ze naar verluid richting het Zuiderpark. Dan naar de gemeente Westland, waar ze Kwintsheul, Honslersdijk en Naaldwijk passeren. Vervolgens maken ze een lus richting Kijkduin. En lopen ze het laatste deel van de route via Scheveningen, eigenlijk vergelijkbaar met het parcours van de CPC, zo terug hier naar het Malieveld. En dan zit die 42 kilometer op.
1: En 195 meter ook nog, lieve. Een startbewijs voor de marathon kost €90. Daar hoort een marathon-t-shirt bij. Die €90 is volgens de organisatie van de Marathon van Den Haag marktconform. Ter vergelijking, voor de Marathon van Rotterdam betaalde je eerder dit jaar €155 inschrijfgeld. Bij een steekpartij op een volkstuinencomplex aan het Hildebrandplein is gisteravond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een ander kreeg een klap, maar raakte verder niet gewond. Agenten hebben een verdachte opgepakt die zich bij de aanhouding verzette. Het is volgens de politie nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij in het Haagse volkstuincomplex. Sluit ik af met het weer. Droog, zonnig, later op de dag wat meer bewolking. Er staat een matige oostelijke wind. Het kwik komt uit op zo'n 25 graden. Morgen wat minder ruimte voor de zon, maar met 26 tot 30 graden wel warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
3: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag. Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Een hele goede middag. We staan hier live op het, bij het stadhuis op het Spui in Den Haag, waar er sprake is geweest van een verdachte situatie volgens de politie. Er is één man daar buiten toe gebracht. Dat gebeurde nadat eerst het hele stadhuis en de bibliotheek zijn ontruimd. Alle mensen die moesten ook vrijmaken. En ja, het gaat dus om een man van middelbare leeftijd. Ik gok ergens tussen 30 en 40 jaar. Kwam eigenlijk halfnaakt naar buiten toe wandelen. Had alleen nog maar zijn onderbroek aan en was geblindeerd. Is in een politieauto gezet en die politieauto is er meteen vandoor gegaan. Iets later, ik denk ongeveer 10 minuutjes later, zijn zijn spullen naar buiten toe gebracht. Dat gaat om twee tassen, of eigenlijk één tas. En kleding, crocs, een korte broek. En er gaat, als het goed is, dat krijgen we nu live door, dat er weer iets misgaat. Mensen die moeten nog steeds naar buiten toe. Op een gegeven moment hebben ze het weer vrijgegeven. Iedereen niet weer richting het stadhuis. Dat gaat natuurlijk om de medewerkers, ambtenaren en zo. Maar nu zijn die toch allemaal weer op een afstandje gezet. We staan nu op ongeveer een paar meter afstand van het stadhuis. Daar staan nog beveiligers voor. Het politieaantal is wel afgenomen. We zien geen DSI meer, maar nog wel hier en daar politiemensen lopen met kogelwerende vesten. Maar helemaal klaar is het dus nog niet hier op het stadhuis en af.
1: Dat is goed. Hey Maxime, goedemiddag. Ik breek ook even in en ik vertel even aan onze luisteraars dat we nu dus kunnen luisteren naar een extra uitzending van Den Haag FM op 92.0. We praten hierbij over de situatie op het Spui, waar zoals Maxime net al zei, vanochtend het stadhuis en de centrale bibliotheek op het Spui ontruimd werden. In de eerste instantie, Maxime, was er sprake van een bommelding vanochtend. Heb jij ondertussen al meer gehoord van wat er echt aan de hand was? Er is wel iemand naar buiten gebracht nu. Er is dus een verdachte, maar wat is er precies
0: nog,
1: geweest?
0: Weten we nog niet veel over wat deze verdachte heeft gedaan of van plan was om te doen in het stadhuis. Er kwamen inderdaad stemmen op over een bommelding. Op straat werd er ook gesproken van mogelijk gijzeling, maar of dat echt zo is, dat weten we dus nog niet. Dat hebben we ook nog niet gezien met de spullen die naar buiten zijn gekomen. De spullen die hier, zijn kleding en zijn tas, zagen er niet heel veel anders uit dan normale spullen. Want jij en ik dragen, er is ook nog geen geen mensen in bom van die bomvest het stadhuis ingegaan. Dus we weten nog niet of dat echt het is. Ja. Vooralsnog blijft het gissen en blijft het toch dan de vage term een verdachte situatie.
1: Oké, duidelijk. Nou zoals de mensen weten, de redactie van Den Haag FM en ook de uitzending, dat komt allemaal vanuit de Centrale Bibliotheek. Jullie zaten daar op de redactie, jij en de collega's van ons. We werden dus naar buiten begeleid. Hoe ging dat? En bezoekers van de bibliotheek?
0: Ja, eigenlijk een beetje een soort van twee staps. Wij kregen eerst plotseling te horen dat er iets op het stadhuis bezig was. Daar liepen al mensen uit. Toen werd in de bieb omgeroepen. Toen kwamen opeens de bewakers rond en zeiden iedereen moet pad uit. Er begonnen alarmen af te gaan in de bibliotheek. Ja, en die werd dus op mondjesmaat ontruimd. En ondertussen zagen we dat het voor het stadhuis al redelijk was afgezet. Daar begon eerst alleen voor het stadhuis. Toen werd het verder getrokken, ook richting de gangetjes, richting de Kalvermarkt en richting de Gedempte Gracht. Daar stond toen dus iedereen te kijken. Want ja, het is nu ook natuurlijk een beetje lunchtijd. Het stadhuis is vol met ambtenaren, de vakantie is voorbij. Ja. Dus er staan best wel veel mensen hier op straat. Toen plotseling moest ook dat stuk richting de Gedempte Gracht worden leeggehaald. Waarschijnlijk voor de veiligheid. Dus mensen moesten echt richting het Spuiplein en richting de Grote Markt.
1: Ja.
0: Maar dat is nu allemaal dus opgeheven.
1: Oké,
0: alleen
1: betekent
0: mogen mensen
1: dat ook
0: niet echt het stadhuis in.
1: Nee, maar betekent dat de afzetting op straat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Normaal is het enorm druk, fietsers die daarheen en weer rijden, de trams die komen en gaan, bussen die komen en gaan. Is dat nu nog steeds zo? Of mogen de trams en bussen ook
0: mogen
1: niet
0: die
1: langs?
0: Wel weer, ondertussen mag alles weer rijden, maar voor een periode stond dat dus echt stil. Want ze wilden echt een soort van line of sight richting de Gedempte Gracht, waarschijnlijk voor eventueel, gewoon voor de veiligheid.
1: Ja.
0: Dus bussen en bussen, fietsers, scooters, iedereen werd gestremd op dat punt. Niemand kon dat stukje Spui over tussen het Spuiplein en de Grote Marktstraat.
1: Oké, maar de bussen en trams die hebben dus hun route hervat?
0: Ja.
1: Oké, en iedereen rijdt gewoon weer als vanouds?
0: Ja, precies. Ja, wel, eigenlijk het leven buiten kan weer door.
1: Ja.
0: Alleen staat, ik denk de helft van, ik denk gewoon heel stadhuis nog op straat. Want het stadhuis in, dat mogen we op het moment nog niet.
1: Oké, dus het stadhuis in kan niet, de bibliotheek in kan ook niet. Dus heel Den Haag FM staat nu nog even op straat.
0: Ja, precies. Ja, ik sta hier met onze collega's toch buiten te wachten tot wij iets meer te horen krijgen op het moment. Ja.
1: Ja. En hoe ver loopt die afzetting nu? Want bezoekers die bijvoorbeeld de Grote Markt in willen, willen winkelen of zo, kan dat wel? Of is het hele gebied ook afgezet? Tot waar loopt die afzetting?
0: Nee, dat kan op het moment wel weer. Eigenlijk het leven in het centrum kan gewoon weer zijn weg vervolgen.
1: Ja.
0: Alleen het stadhuis is nog niet bereikbaar. Dus ook als je denkt, ik heb een paspoortafspraak vanmiddag, dan zou ik toch nog heel even wachten.
1: Nee, precies. Dus dat kan even niet. En bezoekers van de bibliotheek, die kunnen ook nog even niet naar binnen. Heb jij ondertussen...
0: de bibliotheek is ook nog afgesloten, ja.
1: Oké. Heb jij ondertussen al iemand gesproken van woordvoering gemeente?
0: Het laatste update vanuit de gemeente was dat zij ook nog niet zo heel veel weten over wat aan de hand. Dus dit ligt echt nog vooralsnog bij de politie.
1: Ja.
0: En zodra de politie er meer over wil zeggen, dan zal de gemeente er ook meer over willen zeggen.
1: Oké, prima. Nou, dan houden wij contact. En zodra jij iets meer weet, spreken we elkaar graag straks.
0: Dan spreken we elkaar. Ja.
1: Dankjewel. Maxime Kok, onze verslaggever vanaf het Spui, waar dus vanochtend zowel het stadhuis als de centrale bibliotheek ontruimd zijn. Ondertussen gaat het leven daaromheen in het centrum weer normaal door. Trams en bussen rijden normaal. Het verkeer mag ook weer door. Dus de afzetting rondom het stadhuis en het centrum en het Spui is inmiddels opgeheven. Maar bezoekers van de bibliotheek en van het stadhuis kunnen nog even niet naar binnen. Ook de mensen die er werken niet. Wij houden je op de hoogte hier bij Den Haag FM op 92.0. Blijf er dus bij.

0: Je luistert nog steeds naar Den Haag FM met een speciale uitzending over de situatie in het centrum. Op het Spui werd vandaag het stadhuis eerder ontruimd en ook de centrale bibliotheek. Daar was in eerste instantie sprake van een verdachte situatie. Wat er precies aan de hand was, weten wij nog niet. Wij wachten nog op officiële informatie van de politie daarover. Wat we wel weten, zoals onze verslaggever daarnet eerder vertelde, is dat er een verdachte is aangehouden door de politie. Maar onze verslaggever Lara van den Berg staat ook op het Spui. Lara, wat heb jij ondertussen gezien?
1: Hey Sharma, hoor jij mij goed? Even kleine test.
0: Ja, ik hoor je prima.
1: Ja, oh fantastisch. Wat ik nu op dit moment zie is dat er veel minder mensen wel op het Spuiplein staan. Iedereen die in de bibliotheek staat, staat er nog steeds voor. Er gaan mensen momenteel wel naar binnen. Dus dat, dat is mag. Het is dus wel weer veilig verklaard. Ik hoorde dat de gemeente moet bepalen of iedereen weer naar binnen mag. En inmiddels zie ik dus mensen naar binnen stromen. Dus ik denk dat het op dit moment veilig is. De verdachte is inderdaad weggevoerd. Dat hebben we ook al gezien. Dus het is, ja, volgens mij gaat het de goede kant op eigenlijk.
0: Nou, dat is goed nieuws inderdaad.
1: Ja. Ja.
0: En de mensen die naar binnen gaan, zijn dat mensen die de bibliotheek ingaan, of het stadhuis, of beide?
1: Voor zover ik zie, is het allebei.
0: Okay.
1: Dus het is en de bibliotheek en het stadhuis wat weer open wordt gedaan voor mensen. Ja, ik zie iedereen weer gewoon binnen en naar buiten lopen. Dus het is weer open voor de mensen die een afspraak hebben.
0: Okay, nou dat is goed nieuws inderdaad. En de linten zijn inmiddels verwijderd?
1: Alle linten zijn inmiddels verwijderd. Er staan nog een aantal politieauto's een beetje te kijken of alles goed gaat.
0: Ja.
1: Mensen ook een beetje te worsten staan volgens mij. Maar ja, het gros is echt wel weg. Maar volgens mij zijn mensen best wel geschokt hoor.
0: Ja, dat denk ik
1: die
0: ook.
1: Wel, we hebben collega's hadden een schilder volgens mij gesproken die last minute nog het stadhuis uitkwam rennen omdat hij een beetje verward was wat er aan de hand was.
0: Och.
1: En die had ook echt gezien dat die man staande werd gehouden. Dus die stond er echt best wel dichtbij. Die is inmiddels wel weg. Maar collega's zeiden wel dat hij echt aan het trillen was.
0: Och, ja, je schrikt er natuurlijk van als je daar gewoon aan het werk bent en er komt zo'n situatie en je ziet inderdaad een verdachte waarvan je niet weet wat die bij zich heeft of wat die gaat doen.
1: En je weet ook niet wat er kan gebeuren natuurlijk elk moment. Als die man echt iets bij zich heeft wat kan ontploffen of in ieder geval schade aan kan brengen.
0: Ja.
1: Dan snap ik dat je daar heel erg van kan schrikken. Maar inmiddels is het dus wat rustiger. Mensen gaan ook echt weer het stadhuis in. Ik zie iedereen nou weer lopen op alle verdiepingen.
0: Okay.
1: Dus dat is de situatie op dit moment.
0: Nou, hartelijk bedankt Lara. Fijn dat dit kan. Dat betekent dat onze collega's ook gewoon weer naar ons eigen plekje op de redactie in de Centrale Bibliotheek kunnen gaan.
1: Zeker, gaan we doen inderdaad.
0: Nee, dankjewel. We spreken elkaar straks.
1: Helemaal goed.
0: Goed nieuws dus voor iedereen die een afspraak heeft in het stadhuis. Ik weet niet of je nog meteen geholpen kunt worden aan het loket, maar dat merk je wel als je daar binnen loopt. Het stadhuis is weer vrijgegeven en ook de centrale bibliotheek is weer vrijgegeven. Dus je kunt er gewoon weer naar binnen. Er staan nog wat politieagenten, maar het gevaar is geweken, zullen we maar zo zeggen. En de gebouwen zijn weer veilig verklaard. Zo hoorden we van verslaggever Lara van den Berg. Je luistert naar Den Haag FM 92.0, waar we jou bijpraten over de situatie in het centrum. Blijf erbij.

0: Je luistert nog steeds naar Den Haag FM met het laatste nieuws over de ontruiming van het stadhuis en de centrale bibliotheek op het Spui vanochtend. We spraken eerder Maxime Kok en Lara van den Berg. En op dit moment is Maxime inmiddels terug naar onze eigen studio in de centrale bibliotheek. Maxime, jij neemt het over met het laatste nieuws, want we hebben straks ook nog de politiewoordvoerder, als ik het goed begrijp. Maxime Kok, hoor je mij?
1: Ja, dat klopt als je mij zo goed hoort.
0: Ja, helemaal goed.
1: Even checken of je mij, of ik het verstaan ben. Klopt
0: ja,
1: dat?
0: Ja hoor, ik hoor je heel goed. Jij zit dus inmiddels in onze studio
1: ik
0: terug.
1: Ik hoor jou nog niet. Ja, kijk, daar ben ik.
0: Nu hoor je mij?
1: Ja, ik kom met een kleine vertraging binnen, merk ik. Maar het moet allemaal goed komen. Ik geef alvast een kleine samenvatting, als ik nog steeds goed te horen ben, van wat er allemaal is gezegd, zojuist door de politie. Even kijken, dan haal ik er ook meteen even bij. Het verhaal is als volgt. Een meneer loopt naar binnen toe en zegt een rugzak met een bom erin te hebben. En daarna is het stadhuis en zijn biep allebei ontruimd. Rondom is alles afgezet. De DSI is ter plaatse gekomen en onderhandelaar om met die man te spreken. En de DSI heeft hem uiteindelijk ook overmeesterd. Dat ging eigenlijk vrij makkelijk. De man die werkte rustig mee. Hij is afgevoerd en de politie spreekt van een man met onbegrepen gedrag. Op dit moment is iedereen weer terug in het stadhuis. En er zijn geen explosieven aangetroffen. De TEF, de TEF, die heeft dat bekeken. Dat is een dienst van de politie die zich bezighoudt met explosieven. Maar die zeggen dat zijn tas eigenlijk geen explosieven bevatten. Wij wachten nog heel even op de politiewoordvoerder. Die komt zo meteen naar het stadhuis. Dan ga ik ook al meteen gewoon even checken bij de mensen op straat. Of trouwens, moet ik wel een goede hebben. Even kijken of wij al iets horen vanuit Lara, onze verslaggever, die daar staat. Lara, hoor jij al
2: Hi,
1: iets?
2: Hi Maxime, hey. Hoor je mij?
1: Ja, ik hoor je.
2: Ja. Nee, we staan nog voor het stadhuis inderdaad. Iedereen mag inderdaad naar binnen. Wij wachten nog op de politie perswoordvoerder. Dus momenteel is het nog een beetje stil. Maar ik zie wel dat iedereen inderdaad gewoon naar binnen loopt en weer terug eruit kan gaan. Dus dat is nog steeds wel de situatie.
1: Ja, dus eigenlijk op dit moment lijkt het allemaal weer zo'n normale gang van zaken. Het lijkt gewoon weer eigenlijk allemaal opgelost te zijn, of niet?
2: Nou, inderdaad, het lijkt wel opgelost te zijn. Maar ik denk wel dat we nog met heel veel vragen zitten. Iedereen ook in het stadhuis en in de biep met, nou, wie was deze man? En wat was de aanleiding? Wat zat er in zijn tas bijvoorbeeld? Volgens mij weten we dat ook nog niet helemaal. Ik weet wel dat de politie op politie.nl een persbericht eruit heeft gegooid. Dus daar kunnen we nog even naar kijken wat daar precies in staat. Ja, en ik ben natuurlijk gewoon benieuwd naar de verhalen van de mensen die in het stadhuis waren. Dus daar ga ik nog even naar op zoek. En als ik die heb, dan schakelen we weer over naar mij.
1: Dan spreken we jou zo meteen weer. Ja, en om ook meteen even een stand van zaken te geven hier live vanuit de biep. De biep lijkt ook gewoon eigenlijk weer een beetje als van ouds. Het is wel een stuk rustiger. Ik denk dat een aantal mensen ook hierna heeft gedacht, weet je, ik vind het mooi geweest, ik ga naar huis toe. Maar ondertussen gaat het gewoon weer door. Het cafeetje is weer gewoon koffie aan het zetten. Mensen zitten hier gewoon weer de kranten lezen. De beveiliging staat er eigenlijk gewoon weer zoals altijd. En onze collega's zijn druk aan de slag met dit verhaal, met wat er nou eigenlijk echt aan de hand is geweest. Dat betekent dat wij voor nu ook heel even wachten. En dan gaan wij denk ik toch heel even naar een plaatje toe. Als ik die erbij haal. Dus dan gaan we richting Turn the Lights Off van Justin Jackstyle en John. Dan gaan wij denk ik nog heel even naar een plaatje toe. Dan gaan we richting

0: terug in de studio in, het, in de Centrale Bibliotheek. Ondertussen hebben wij hier een gast ook aangeschoven gekregen die in het stadhuis aanwezig was tijdens het eigenlijk tijdens wat er is gebeurd. Dus allereerst, wat is je naam?
1: Hi, mijn naam is Adrie Katamara.
0: Adrie, ik schuif heel even je microfoon iets dichterbij. Kijk, ja. Zo. Ja, Adrie, jij was in het stadhuis toen dit gebeurde. Ja. Allereerst, waarom was je in het stadhuis?
1: Nou, ik moest al een tijdje mijn ID ophalen. En ik dacht, weet je, nu is het moment. Ik heb zelfs een dagje vrijgenomen hiervoor.
0: Ja.
1: En ja, mijn moeder en ik, we waren aan het wachten op onze beurt. En op een gegeven moment zagen we dat een man in een confrontatie was met een van de bewakers. En ze waren even in een gesprek. En toen ging die bewaker via zijn walkie-talkie wat de andere bewakers er op de hoogte houden. Dus toen werd die man omringd door bewakers. En op een gegeven moment ging hij met een van de bewakers ook echt zijn stem verheffen. Bijna schreeuwen, zowat.
0: Oké.
1: Ja, en toen op een gegeven moment moest iedereen aan de kant staan. Moesten we ruimte maken. En voordat we het wisten moest iedereen het gebouw verlaten. En stonden we gewoon van buiten toe te kijken. Ja.
0: En wat zei die man toen hij zeker ook zijn stem een beetje ging verheffen?
1: Ja, ik kon niet per se goed horen of verstaan wat hij zei. Maar ik kon wel verstaan dat hij, hij sprak in het Engels.
0: Ja.
1: En hij zei iets met scene, you're creating a scene. En hij ging ook gebaren van you're creating a scene. En hij was ook vrij groot.
0: Ja.
1: Volgens mij Afrikaans, donkere man. En hij had een grote jas en ook een rugzak mee.
0: Ja.
1: Hij had wel wat tassen bij zich. Dus ja, een rugzak in ieder geval. Dus
0: ja. Volgens de politie sprak hij erover dat er in die rugzak explosieven zouden hebben gezeten. Dat was uiteindelijk niet het geval, maar dat zei hij tegen de beveiliging wel.
1: Okay.
0: Heb jij dat ook gehoord toen jij in het stadhuis was?
1: Toen ik in het stadhuis was, heb ik niet zoiets gehoord. Nee.
0: Ja.
1: Nee.
0: Dus hoe was die ontruiming? Want op een gegeven moment werden jullie allemaal het stadhuis uitgezet.
1: Ja.
0: Bracht dat paniek of ging dat eigenlijk vrij gestructureerd?
1: Er bracht geen paniek. Er waren wel hier en daar wat mensen die een beetje gefrustreerd waren. Van, joh, ik ben hier voor mijn afspraak. Maar voor de rest, iedereen ging wel gewoon netjes naar buiten. Ja, ja.
0: Ja. Nou, toen stond je hier dus buiten met je moeder ook te wachten.
1: Ja, ja.
0: Ja, hoe is dat om dan inderdaad voor je paspoort naar het stadhuis te gaan en opeens buiten te staan met een bommelding?
1: Ja, wij dachten van, wat is dit nou weer? Dit maak je ook niet iedere dag mee. En we stonden daar ook een beetje buiten de in de buurt van de spui gewoon toe te kijken. Wachten van, moeten we naar huis? Maar naar huis kon ook niet natuurlijk. Alle wegen waren afgesloten. Maar gelukkig is het nu wel weer open en heb ik toch nog mijn afspraak kunnen hebben. Ja.
0: Oh, dus het is ondertussen wel gelukt.
1: Het is ondertussen wel gelukt, ja.
0: Oké, nou, dat is goed om te horen.
1: Ja.
0: Dan wil ik je heel erg bedanken en dan wens ik je ook een hele fijne dag. Ik hoop dat je nog leuke plannen hebt met het lekkere weer. Zeker ook als je een dagje vrij hebt genomen.
1: Ja, zeker. Het is super mooi weer, dus dat scheelt. Ja. Dank je wel.
0: Top. Graag gedaan. En dan gaan wij hier alvast even kijken hoe het ervoor staat met onze collega Lara. Die staat buiten. Lara, hoor je mij?
2: Ja, Maxime, ik hoor jou.
0: En Lara, is de politie al aanwezig bij jou?
2: Nee, nog niet. We staan echt met z'n allen met smacht te wachten eigenlijk tot zij aankomen. Er staan best wel veel pers hier ook voor de biep. Omroep West natuurlijk en NOS staan erbij en wij staan er natuurlijk ook bij. We zijn nog steeds aan het wachten tot de politie iets wil zeggen. Ik heb net wel binnen het gemeentehuis een beetje rondgevraagd. Oh, volgens mij komen ze nu aan. Oh, het is Wouter. Die kennen we. Wouter kennen we. Ja,
0: dan,
2: Wouter,
0: dan
2: de politiewoordvoerder.
0: Hou je even aan de lijn, want ik neem aan dat de politie...
2: Hou mij maar aan de lijn, ja.
0: ...ook vrij snel al iets in het openbaar wil gaan zeggen. Dus we luisteren aandachtig met je mee.
2: Wouter! Ben jij onze woordvoerder vandaag?
3: Zeker.
2: Ja. Nou, wat is er gebeurd? Kan je iets meer vertellen over wat we weten?
3: Ja, zeker. Wij ontvingen deze ochtend een melding van een verdachte situatie. Er zou een man zijn geweest die zich bij de beveiliging van het stadhuis heeft gemeld. En hij heeft aangegeven dat hij een bom bij zich had. Nou, op basis daarvan is 112 gebeld en is ook het stadhuis en de omliggende panden, zoals de bibliotheek en het café, zijn allemaal ontruimd. Hulpdiensten zijn ter plaatse gegaan, ook wij als politie. En uiteindelijk heeft de DSI de man aangehouden. Hij is nu dus ook aangehouden. Het gaat om 28 35-jarige man uit Den Haag. Die man is bij ons bekend met mogelijk verward gedrag. En inmiddels is het stadhuis weer open en is alles vrijgegeven.
2: Ja, en we zagen ook dat inderdaad spullen naar buiten werden gebracht. Hè. Zat er een bom in? Is er iets wat schade kon aanbrengen? Of was het eigenlijk een beetje waarspraak?
3: Tef heet die afdeling van ons, teamleider explosieve verkenning, die heeft onderzoek gedaan. Want de man had inderdaad een rugtas bij zich, maar daarin is geen explosief aangetroffen.
2: Nee, oké. Okay. En zijn er nog, de ambulance was er, de brandweer was er. Zijn er nog mensen meegenomen? Zijn die heel erg geschrokken of wat was het daar in de situatie?
3: Er zijn in ieder geval geen gewonden gevallen. Het is natuurlijk wel een heftig incident om zoiets mee te maken. Dus voor hen, die mensen, is natuurlijk slachtofferhulp beschikbaar. Maar gelukkig hebben we geen gewonden die we hebben mee moeten nemen, nee.
2: En hoe nu verder met die man en hier?
3: Ja, die man die is nu aangehouden. Voor hem wordt gekeken naar wat het vervolgt. En dus of hij wordt vervolgd of er wordt een zorgtraject ingesteld. Dat is even afhankelijk van wat er wordt besloten.
2: Ja. Het was een grote operatie, zag ik. Er was heel veel ingeschakeld. Er komt zo'n melding binnen. Wat gebeurt er bij jullie? Hoe gaat dat in zijn gang?
3: Ja, wij krijgen inderdaad zo'n melding. En op dat moment, zeker met zo'n soort melding, dan nemen we dat heel serieus. Dus dan gaan we met alle hulpdiensten ter plaatse. Dus dan gaan ook onze speciale eenheden rijden. Bijvoorbeeld dus de TEF, de explosieve verkenning. Maar ook de DSI wordt dan geattendeerd. Omdat zij over specialistische kennis beschikken om zo iemand aan te houden. Ook gaat een onderhandelaar ter plaatse. Dus eigenlijk worden allemaal verschillende disciplines van onze organisatie worden opgeschaald om zo hier alles tot een goed einde te brengen. En dat is gelukt.
2: En hoe lang heeft het ongeveer geduurd voordat iedereen was ontruimd, de tas lag daar binnen, voordat jullie zeker wisten, hier is niks aan de hand?
3: We kregen die melding om 11:50 en om 12:30 is het stadhuis weer vrijgegeven, dus ruim een uur.
2: Ja. Dankjewel, Wouter. Nou, je hoort het, Maxime. Eigenlijk alle informatie achter elkaar meteen gekregen. Het is een 28-jarige man uit Den Haag, uit onze stad. Er zaten geen explosieven, dat is dan fijn om te weten. Hij had eigenlijk niks bij zich. Het was volgens mij meer waarspraak. Hij was verward, daar stond hij een beetje bekend om. Dus dat is eigenlijk de samenvatting van de politiewoordvoerder.
0: Nee, duidelijk. Ja, inderdaad, een man met algemeen met verward gedrag. En dan daarmee al deze afzettingen. Heel erg bedankt, Lara, voor je werk buiten. En dat betekent dat wij ondertussen ook toch weer terug naar de muziek gaan. De feiten zijn bekend. Voor meer informatie kijk vooral op onze website denhagefm.nl. En dan starten wij hier, nu het allemaal weer rustig wordt in het centrum. Dan schakelen we toch nog heel even over naar Sharma. Op Ypenburg. Sharma, hoor je mij?
4: Ja, ik hoor je heel goed, Maxime. Nou, heel fijn dat onze studio in de bibliotheek ook weer up and running is. En dat de rust wederkeerd is. En dat iedereen veilig is ook op het stadhuis. En we het stadhuis weer gewoon kunnen bezoeken en de bibliotheek. Ontzettend bedankt voor jullie bijdrage daar. En werk ze verder, we spreken elkaar nog wel. En qua luisteraars, ja, we hebben je zo bijgepraat over de situatie op het Spui vandaag in het stadhuis en in de centrale bibliotheek. Blijf onze website volgen, want voor het laatst wel. En qua luisteraars, ja, we hebben je zo bijgepraat over de situatie op het Spui vandaag in het stadhuis en in de centrale bibliotheek. Blijf onze website volgen, want voor het laatste nieuws moet je toch zijn

Dit is Den Haag FM. 100% Haags. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Bob Brinkman. Het stadhuis van Den Haag is vandaag aan het einde van de ochtend ontruimd vanwege een verdachte situatie. Wat er precies aan de hand is, is niet bekend. Wel is duidelijk dat er iemand is aangehouden. De omgeving rond het stadhuis werd rond 00:30 langzaam maar zeker weer vrijgegeven. Je hoort politiek verslaggever Lot van Bree, die op het stadhuis was toen deze werd ontruimd, en rond 00:30 op Radio West beschrijft hoe de situatie was.
5: Dat het Stuitplein weer vrijgegeven is, het stadhuis alleen nog niet. Dus er was eventjes wat verwarring. Maar het is inderdaad rond 11:45 werd er een alarm geslagen om een verdachte situatie. Vervolgens is heel het stadhuis ontruimd. Toen ik hier aankwam, stond een arrestatieteam, zwaar bewapend arrestatieteam. Het leek rustig op dat moment, maar ze bereidden een soort van inval voor om het stadhuis binnen te gaan. Nou, dat gebeurde uiteindelijk met een groep van die zwaar bewapende figuren. Die zijn naar binnen gegaan. En vervolgens 10 minuten later, ongeveer misschien 5 minuten later, kwamen ze met iemand naar buiten. Een ontklede man, niet helemaal ontkleed, op een onderbroek na en geblinddoekt. En geboeid uiteraard. Die werd naar buiten geleid en in de politiewagen gezet en afgevoerd. Het gebeurde allemaal vrij rustig. Het bleef ook vrij rustig, maar dat het een hele verdachte en heftige situatie was, dat is wel duidelijk.
4: Volgens een politiewoordvoerder zijn er, voor zover bekend, geen gewonden. Vanaf nu kan iedereen die dat wil zich inschrijven voor de eerste editie van de marathon in Den Haag. De organisatie verwacht zo'n 7000 inschrijvingen. Wat het parcours wordt is nog officieel altijd niet bekend, maar verslaggever en hardloper Liebe van Sloten heeft wel zijn vermoedens.
6: Ja, start in ieder geval op het Malieveld. Daar zullen al die lopers hun hardloopschoenen pakken, aandoen, veters strikken en dan gaan ze naar verluid richting het Zuiderpark. Dan naar de gemeente Westland, waar ze Kwintsheul, Honslersdijk en Naaldwijk passeren. Vervolgens maken ze een lus richting Kijkduin en lopen ze het laatste deel van de route via Scheveningen, eigenlijk vergelijkbaar met het parcours van de CPC, zo terug hier naar het Malieveld. En dan zit die 42 kilometer erop.
4: Bij een steekpartij op een volkstuinencomplex aan het Hildebrandplein is gisteravond iemand gewond geraakt. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een ander kreeg een klap, maar raakte verder niet gewond. Agenten hebben een verdachte opgepakt die zich bij de aanhouding verzette. Het is volgens de politie nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij in het volkstuinencomplex. Het weer dan nog, droog en zonnig. Later op de dag wat meer bewolking. Er staat een matige oostelijke wind. Maxima 25 graden. Morgen minder ruimte voor de zon, maar wel warmer. 30 graden kan het worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Bakkie met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Dit is
0: Den Haag FM.
2: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Bob Brinkman. Het stadhuis van Den Haag is vandaag aan het einde van de ochtend ontruimd vanwege een verdachte situatie. Wat er precies aan de hand is, is niet bekend. Wel is duidelijk dat er iemand is aangehouden. De omgeving rond het stadhuis werd rond 12:30 langzaam maar zeker weer vrijgegeven. Je hoort politiek verslaggever Lot van Bree, die op het stadhuis was toen deze werd ontruimd, en rond 12:30 op Radio West beschrijft hoe de situatie was.
4: Dat het Stuitplein weer vrijgegeven is, het stadhuis alleen nog niet. Dus er was eventjes wat verwarring. Maar het is inderdaad rond 11:45 werd er een alarm geslagen om een verdachte situatie. Vervolgens is heel het stadhuis ontruimd. Toen ik hier aankwam, stond een arrestatieteam, zwaar bewapend arrestatieteam. Het leek rustig op dat moment, maar ze bereidden een soort van inval voor om het stadhuis binnen te gaan. Nou, dat gebeurde uiteindelijk met een groep van die zwaar bewapende figuren. Die zijn naar binnen gegaan. En vervolgens 10 minuten later, ongeveer misschien 5 minuten later, kwamen ze met iemand naar buiten. Een ontklede man, niet helemaal ontkleed, op een onderbroek na en geblinddoekt. En geboeid uiteraard. Die werd naar buiten geleid en in de politiewagen gezet en afgevoerd. Het gebeurde allemaal vrij rustig. Het bleef ook vrij rustig, maar dat het een hele verdachte en heftige situatie was, dat is wel duidelijk.
3: Volgens een politiewoordvoerder zijn er, voor zover bekend, geen gewonden. Vanaf nu kan iedereen die dat wil zich inschrijven voor de eerste editie van de marathon in Den Haag. De organisatie verwacht zo'n 7000 inschrijvingen. Wat het parcours wordt is nog officieel altijd niet bekend, maar verslaggever en hardloper Lieve van Sloten heeft wel zijn vermoedens.
5: Ja, start in ieder geval op het Malieveld. Daar zullen al die lopers hun hardloopschoenen pakken, aandoen, veters strikken en dan gaan ze naar verluid richting het Zuiderpark. Dan naar de gemeente Westland, waar ze Kwintsheul, Honslersdijk en Naaldwijk passeren. Vervolgens maken ze een lus richting Kijkduin en lopen ze het laatste deel van de route via Scheveningen, eigenlijk vergelijkbaar met het parcours van de CPC, zo terug hier naar het Malieveld. En dan zit die 42 kilometer erop.
3: Bij een steekpartij op een volkstuinencomplex aan het Hildebrandplein is gisteravond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een ander kreeg een klap, maar raakte verder niet gewond. Agenten hebben een verdachte opgepakt die zich bij de aanhouding verzette. Het is volgens de politie nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij in het volkstuinencomplex. Het weer dan nog, droog en zonnig, later op de dag wat meer bewolking. Er staat een matige oostelijke wind, maxima 25 graden. Morgen minder ruimte voor de zon, maar wel warmer, 30 graden kan het worden. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Budget ongediertebestrijding, uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
7: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
8: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.

0: Elektrisch in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet
2: je? Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend. Oh. Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
1: Ja, maar je kan toch een
3: nee, maar je,
1: ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Janot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten, ook als podcast te beluisteren. Het

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De man die is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. Het stadhuis is vandaag aan het einde van de ochtend ontruimd vanwege deze situatie. Verslaggever Lot van Bree omschrijft wat er vanmorgen precies gebeurde.
3: Maar hij is naar binnen gegaan, het stadhuis in, is gelijk naar de beveiliging gelopen en heeft gezegd ik heb een explosief bij me. Nou, vervolgens is er een melding gedaan bij 112 en is ook zwaar bewapende arrestatieteam is naar het stadhuis gegaan. En zij hebben hem ogenschijnlijk in elk geval in alle rust naar buiten gehaald. Hij kwam in onderbroek buiten. Hij heeft zich waarschijnlijk uit moeten kleden vanwege dat gevaar van bommen die hij bij zich zou dragen. Nou, daar bleek dus niks aan de hand te zijn.
2: Verslaggever Lot van Bree was dat. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft een schriftelijke reactie gegeven. Hij schrijft, quote, ik spreek mijn grote waardering uit voor de inzet van de politie. In het bijzonder wil ik de beveiligers van het stadhuis bedanken. Zij hebben, in the heat of the moment, hun hoofd koel gehouden en de situatie professioneel in goede banen geleid. Daar ben ik hen zeer erkentelijk voor. Einde quote. Bij een steekpartij op een volkstuinencomplex aan het Hildebrandplein is woensdagavond iemand gewond geraakt. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Agenten hebben een verdachte opgepakt die zich bij de aanhouding verzette tegen de arrestatie. Het is volgens de politie nog onduidelijk wat de aanleiding was van de steekpartij. En de gemeente wil drones gaan inzetten. Die zouden kunnen worden gebruikt voor het controleren van gebouwen, monumenten, het monitoren van natuurgebieden en voor inspecties van de haven. De politiek heeft hier en daar nog wel de nodige op- of aanmerkingen. Zo zijn er vraagtekens rondom de privacy van Hagenaars en Hagenezen. Tot slot het weer, droog en zonnig. Later op de donderdag wel wat meer bewolking, maximaal 25 graden. Vrijdag minder ruimte voor de zon, maar het wordt wel 5 graden warmer. 30 graden zouden we zomaar kunnen aantikken in Den Haag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De man die is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. Het stadhuis is vandaag aan het einde van de ochtend ontruimd vanwege deze situatie. Verslaggever Lot van Bree omschrijft wat er vanmorgen precies gebeurde.
6: Maar hij is naar binnen gegaan, het stadhuis in, is gelijk naar de beveiliging gelopen en heeft gezegd ik heb een explosief bij me. Nou, vervolgens is er een melding gedaan bij 112 en is ook zwaar bewapende arrestatieteam is naar het stadhuis gegaan. En zij hebben hem ogenschijnlijk in elk geval in alle rust naar buiten gehaald. Hij kwam in onderbroek buiten. Hij heeft zich waarschijnlijk uit moeten kleden vanwege dat gevaar van bommen die hij bij zich zou dragen. Nou, daar bleek dus niks aan de hand te zijn.
5: Verslaggever Lot van Bree was dat. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft een schriftelijke reactie gegeven. Hij schrijft, quote, ik spreek mijn grote waardering uit voor de inzet van de politie. In het bijzonder wil ik de beveiligers van het stadhuis bedanken. Zij hebben, in the heat of the moment, hun hoofd koel gehouden en de situatie professioneel in goede banen geleid. Daar ben ik hen zeer erkentelijk voor, einde quote. Bij een steekpartij op een volkstuinencomplex aan het Hildebrandplein is woensdagavond iemand gewond geraakt. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Agenten hebben een verdachte opgepakt die zich bij de aanhouding verzette tegen de arrestatie. Het is volgens de politie nog onduidelijk wat de aanleiding was van de steekpartij. En de gemeente wil drones gaan inzetten. Die zouden kunnen worden gebruikt voor het controleren van gebouwen, monumenten, het monitoren van natuurgebieden en voor inspecties van de haven. De politiek heeft hier en daar nog wel de nodige op- of aanmerkingen. Zo zijn er vraagtekens rondom de privacy van Hagenaars en Hagenezen. Tot slot het weer, droog en zonnig. Later op de donderdag wel wat meer bewolking, maximaal 25 graden. Vrijdag minder ruimte voor de zon, maar het wordt wel 5 graden warmer. 30 graden zouden we zomaar kunnen aantikken in Den Haag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Zaterdagochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 8 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD.
2: Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.
1: Het nieuws uit Den Haag

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
4: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
6: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De man die is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. Het stadhuis is vandaag aan het einde van de ochtend ontruimd vanwege deze situatie. Verslaggever Lot van Bree omschrijft wat er vanmorgen precies gebeurde.
7: Maar hij is naar binnen gegaan, het stadhuis in, is gelijk naar de beveiliging gelopen en heeft gezegd ik heb een explosief bij me. Nou, vervolgens is er een melding gedaan bij 112 en is ook zwaar bewapende arrestatieteam is naar het stadhuis gegaan. En zij hebben hem ogenschijnlijk in elk geval in alle rust naar buiten gehaald. Hij kwam in onderbroek buiten. Hij heeft zich waarschijnlijk uit moeten kleden vanwege dat gevaar van bommen die hij bij zich zou dragen. Nou, daar bleek dus niks aan de hand te zijn.
6: Verslaggever Lot van Bree was dat. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft een schriftelijke reactie gegeven. Hij schrijft, quote, ik spreek mijn grote waardering uit voor de inzet van de politie. In het bijzonder wil ik de beveiligers van het stadhuis bedanken. Zij hebben, in de heat of the moment, hun hoofd koel gehouden en de situatie professioneel in goede banen geleid. Daar ben ik hen zeer erkentelijk voor. Einde quote. Bij een steekpartij op een volkstuinencomplex aan het Hildebrandplein is woensdagavond iemand gewond geraakt. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Agenten hebben een verdachte opgepakt die zich bij de aanhouding verzette tegen de arrestatie. Het is volgens de politie nog onduidelijk wat de aanleiding was van de steekpartij. En de gemeente wil drones gaan inzetten. Die zouden kunnen worden gebruikt voor het controleren van gebouwen, monumenten, het monitoren van natuurgebieden en voor inspecties van de haven. De politiek heeft hier en daar nog wel de nodige op- of aanmerkingen. Zo zijn er vraagtekens rondom de privacy van Hagenaars en Hagenezen. Tot slot het weer, droog en zonnig. Later op de donderdag wel wat meer bewolking, maximaal 25 graden. Vrijdag minder ruimte voor de zon, maar het wordt wel 5 graden warmer. 30 graden zouden we zomaar kunnen aantikken in Den Haag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Kwesties in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en dat 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet je.
2: Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een
1: oh,
2: treurigheid.
1: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
3: Debat.
4: Ja, maar kan het lager argumenten.
1: Nee, ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Jeannot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren. Het

0: FM. Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De man die is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. Het stadhuis is vandaag aan het einde van de ochtend ontruimd vanwege deze situatie. Verslaggever Lot van Bree omschrijft wat er vanmorgen precies gebeurde.
5: Maar hij is naar binnen gegaan, het stadhuis in, is gelijk naar de beveiliging gelopen en heeft gezegd ik heb een explosief bij me. Nou, vervolgens is er een melding gedaan bij 112 en is ook zwaar bewapende arrestatieteam is naar het stadhuis gegaan. En zij hebben hem ogenschijnlijk in elk geval in alle rust naar buiten gehaald. Hij kwam in onderbroek buiten. Hij heeft zich waarschijnlijk uit moeten kleden vanwege dat gevaar van bommen die hij bij zich zou dragen. Nou, daar bleek dus niks aan de hand te zijn.
4: Verslaggever Lot van Bree was dat. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft een schriftelijke reactie gegeven. Hij schrijft, quote, ik spreek mijn grote waardering uit voor de inzet van de politie. In het bijzonder wil ik ook de beveiligers van het stadhuis bedanken. Zij hebben, in de heat of the moment, hun hoofd koel gehouden en de situatie professioneel in goede banen geleid. Daar ben ik hen zeer erkentelijk voor, einde quote. Bij een steekpartij op een volkstuinencomplex aan het Hildebrandplein is woensdagavond iemand gewond geraakt. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Agenten hebben een verdachte opgepakt die zich bij de aanhouding verzette tegen de arrestatie. Het is volgens de politie nog onduidelijk wat de aanleiding was van de steekpartij. En de gemeente wil drones gaan inzetten. Die zouden kunnen worden gebruikt voor het controleren van gebouwen, monumenten, het monitoren van natuurgebieden en voor inspecties van de haven. De politiek heeft hier en daar nog wel de nodige op- of aanmerkingen. Zo zijn er vraagtekens rondom de privacy van Hagenaars en Hagenezen. Tot slot het weer, droog en zonnig. Later op de donderdag wel wat meer bewolking, maximaal 25 graden. Vrijdag minder ruimte voor de zon, maar het wordt wel 5 graden warmer. 30 graden zouden we zomaar kunnen aantikken in Den Haag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
4: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De man die is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Het gaat om een 28-jarige Haagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. Het stadhuis is vandaag aan het einde van de ochtend ontruimd vanwege deze situatie. Verslaggever Lot van Bree omschrijft wat er vanmorgen precies gebeurde.
5: Maar hij is naar binnen gegaan, het stadhuis in, is gelijk naar de beveiliging gelopen en heeft gezegd ik heb een explosief bij me. Nou, vervolgens is er een melding gedaan bij 112 en is ook zwaar bewapende arrestatieteam is naar het stadhuis gegaan. En zij hebben hem ogenschijnlijk in elk geval in alle rust naar buiten gehaald. Hij kwam in onderbroek buiten. Hij heeft zich waarschijnlijk uit moeten kleden vanwege dat gevaar van bommen die hij bij zich zou dragen. Nou, daar bleek dus niks aan de hand te zijn.
4: Verslaggever Lot van Bree was dat. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft een schriftelijke reactie gegeven. Hij schrijft, quote, ik spreek mijn grote waardering uit voor de inzet van de politie. In het bijzonder wil ik de beveiligers van het stadhuis bedanken. Zij hebben, in the heat of the moment, hun hoofd koel gehouden en de situatie professioneel in goede banen geleid. Daar ben ik hen zeer erkentelijk voor. Einde quote. Bij een steekpartij op een volkstuinencomplex aan het Hildebrandplein is woensdagavond iemand gewond geraakt. Slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht. Agenten hebben een verdachte opgepakt die zich bij de aanhouding verzette tegen de arrestatie. Het is volgens de politie nog onduidelijk wat de aanleiding was van de steekpartij. En de gemeente wil drones gaan inzetten. Die zouden kunnen worden gebruikt voor het controleren van gebouwen, monumenten, het monitoren van natuurgebieden en voor inspecties van de haven. De politiek heeft hier en daar nog wel de nodige op- of aanmerkingen. Zo zijn er vraagtekens rondom de privacy van Hagenaars en Hagenezen. Tot slot het weer, droog en zonnig. Later op de donderdag wel wat meer bewolking, maximaal 25 graden. Vrijdag minder ruimte voor de zon, maar het wordt wel 5 graden warmer. 30 graden zouden we zomaar kunnen aantikken in Den Haag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De man die is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. Het stadhuis is vandaag aan het einde van de ochtend ontruimd vanwege deze situatie. Verslaggever Lots van Bree omschrijft wat er vanmorgen precies gebeurde.
5: Maar hij is naar binnen gegaan, het stadhuis in, is gelijk naar de beveiliging gelopen en heeft gezegd ik heb een explosief bij me. Nou, vervolgens is er een melding gedaan bij 112 en is ook zwaar bewapende arrestatieteam is naar het stadhuis gegaan. En zij hebben hem ogenschijnlijk in elk geval in alle rust naar buiten gehaald. Hij kwam in onderbroek buiten. Hij heeft zich waarschijnlijk uit moeten kleden vanwege dat gevaar van bommen die hij bij zich zou dragen. Nou, daar bleek dus niks aan de hand te zijn.
4: Verslaggever Lots van Bree was dat. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft een schriftelijke reactie gegeven. Hij schrijft, quote, ik spreek mijn grote waardering uit voor de inzet van de politie. In het bijzonder wil ik de beveiligers van het stadhuis bedanken. Zij hebben, in the heat of the moment, hun hoofd koel gehouden en de situatie professioneel in goede banen geleid. Daar ben ik hen zeer erkentelijk voor, einde quote. Bij een steekpartij op een volkstuinencomplex aan het Hildebrandplein is woensdagavond iemand gewond geraakt. Slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht. Agenten hebben een verdachte opgepakt die zich bij de aanhouding verzette tegen de arrestatie. Het is volgens de politie nog onduidelijk wat de aanleiding was van de steekpartij. En de gemeente wil drones gaan inzetten. Die zouden kunnen worden gebruikt voor het controleren van gebouwen, monumenten, het monitoren van natuurgebieden en voor inspecties van de haven. De politiek heeft hier en daar nog wel de nodige op- of aanmerkingen. Zo zijn er vraagtekens rondom de privacy van Hagenaars en Hagenezen. Tot slot het weer, droog en zonnig. Later op de donderdag wel wat meer bewolking, maximaal 25 graden. Vrijdag minder ruimte voor de zon, maar het wordt wel 5 graden warmer. 30 graden zouden we zomaar kunnen aantikken in Den Haag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Kloppenboom.
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De man die is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. Het stadhuis is vandaag aan het einde van de ochtend ontruimd vanwege deze situatie. Verslaggever Lot van Bree omschrijft wat er vanmorgen precies gebeurde.
5: Maar hij is naar binnen gegaan, het stadhuis in, is gelijk naar de beveiliging gelopen en heeft gezegd ik heb een explosief bij me. Nou, vervolgens is er een melding gedaan bij 112 en is ook zwaar bewapende arrestatieteam is naar het stadhuis gegaan. En zij hebben hem ogenschijnlijk in elk geval in alle rust naar buiten gehaald. Hij kwam in onderbroek buiten. Hij heeft zich waarschijnlijk uit moeten kleden vanwege dat gevaar van bommen die hij bij zich zou dragen. Nou, daar bleek dus niks aan de hand te zijn.
4: Verslaggever Lot van Bree was dat. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft een schriftelijke reactie gegeven. Hij schrijft, quote, ik spreek mijn grote waardering uit voor de inzet van de politie. In het bijzonder wil ik de beveiligers van het stadhuis bedanken. Zij hebben, in de heat of the moment, hun hoofd koel gehouden en de situatie professioneel in goede banen geleid. Daar ben ik hen zeer erkentelijk voor. Einde quote. Bij een steekpartij op een volkstuinencomplex aan het Hildebrandplein is woensdagavond iemand gewond geraakt. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Agenten hebben een verdachte opgepakt die zich bij de aanhouding verzette tegen de arrestatie. Het is volgens de politie nog onduidelijk wat de aanleiding was van de steekpartij. En de gemeente wil drones gaan inzetten. Die zouden kunnen worden gebruikt voor het controleren van gebouwen, monumenten, het monitoren van natuurgebieden en voor inspecties van de haven. De politiek heeft hier en daar nog wel de nodige op- of aanmerkingen. Zo zijn er vraagtekens rondom de privacy van Hagenaars en Hagenezen. Tot slot het weer, droog en zonnig. Later op de donderdag wel wat meer bewolking, maximaal 25 graden. Vrijdag minder ruimte voor de zon, maar het wordt wel 5 graden warmer. 30 graden zouden we zomaar kunnen aantikken in Den Haag. Dat was het. Meer nieuws vind je op Den Haag FM.

Big up sister Nancy, she a foundation.

dynamite.

0: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De man die is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. Het stadhuis is vandaag aan het einde van de ochtend ontruimd vanwege deze situatie. Verslaggever Lot van Bree omschrijft wat er vanmorgen precies gebeurde.
1: Maar hij is naar binnen gegaan, het stadhuis in, is gelijk naar de beveiliging gelopen en heeft gezegd ik heb een explosief bij me. Nou, vervolgens is er een melding gedaan bij 112 en is ook zwaar bewapende arrestatieteam is naar het stadhuis gegaan. En zij hebben hem ogenschijnlijk in elk geval in alle rust naar buiten gehaald. Hij kwam in onderbroek buiten. Hij heeft zich waarschijnlijk uit moeten kleden vanwege dat gevaar van bommen die hij bij zich zou dragen. Nou, daar bleek dus niks aan de hand te zijn.
0: Verslaggever Lot van Bree was dat. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft een schriftelijke reactie gegeven. Hij schrijft, quote, ik spreek mijn grote waardering uit voor de inzet van de politie. In het bijzonder wil ik ook de beveiligers van het stadhuis bedanken. Zij hebben, in de heat of the moment, hun hoofd koel gehouden en de situatie professioneel in goede banen geleid. Daar ben ik hen zeer erkentelijk voor, einde quote. Bij een steekpartij op een volkstuinencomplex aan het Hildebrandplein is woensdagavond iemand gewond geraakt. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Agenten hebben een verdachte opgepakt die zich bij de aanhouding verzette tegen de arrestatie. Het is volgens de politie nog onduidelijk wat de aanleiding was van de steekpartij. En de gemeente wil drones gaan inzetten. Die zouden kunnen worden gebruikt voor het controleren van gebouwen, monumenten, het monitoren van natuurgebieden en voor inspecties van de haven. De politiek heeft hier en daar nog wel de nodige op- of aanmerkingen. Zo zijn er vraagtekens rondom de privacy van Hagenaars en Hagenezen. Tot slot het weer, droog en zonnig. Later op de donderdag wel wat meer bewolking, maximaal 25 graden. Vrijdag minder ruimte voor de zon, maar het wordt wel 5 graden warmer. 30 graden zouden we zomaar kunnen aantikken in Den Haag. Dat was het. Meer nieuws vind je op Den Haag FM.

chain. If you get a put a bike on, some

Chapeau.

0: step up. Soundboy, step up. My man, step up. Don't get mad cause I'm doing things you just can't.
1: Who you worried about?
0: Soundboy, step up. Soundboy, step up. Step up.
1: Who you worried about?
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
6: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De man die is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. Het stadhuis is vandaag aan het einde van de ochtend ontruimd vanwege deze situatie. Verslaggever Lot van Bree omschrijft wat er vanmorgen precies gebeurde.
7: Maar hij is naar binnen gegaan, het stadhuis in, is gelijk naar de beveiliging gelopen en heeft gezegd ik heb een explosief bij me. Nou, vervolgens is er een melding gedaan bij 112 en is ook zwaar bewapende arrestatieteam is naar het stadhuis gegaan. En zij hebben hem ogenschijnlijk in elk geval in alle rust naar buiten gehaald. Hij kwam in onderbroek buiten. Hij heeft zich waarschijnlijk uit moeten kleden vanwege dat gevaar van bommen die hij bij zich zou dragen. Nou, daar bleek dus niks aan de hand te zijn.
6: Verslaggever Lot van Bree was dat. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft een schriftelijke reactie gegeven. Hij schrijft, quote, ik spreek mijn grote waardering uit voor de inzet van de politie. In het bijzonder wil ik de beveiligers van het stadhuis bedanken. Zij hebben, in the heat of the moment, hun hoofd koel gehouden en de situatie professioneel in goede banen geleid. Daar ben ik hen zeer erkentelijk voor. Einde quote. Bij een steekpartij op een volkstuinencomplex aan het Hildebrandplein is woensdagavond iemand gewond geraakt. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Agenten hebben een verdachte opgepakt die zich bij de aanhouding verzette tegen de arrestatie. Het is volgens de politie nog onduidelijk wat de aanleiding was van de steekpartij. En de gemeente wil drones gaan inzetten. Die zouden kunnen worden gebruikt voor het controleren van gebouwen, monumenten, het monitoren van natuurgebieden en voor inspecties van de haven. De politiek heeft hier en daar nog wel de nodige op- of aanmerkingen. Zo zijn er vraagtekens rondom de privacy van Hagenaars en Hagenezen. Tot slot het weer, droog en zonnig. Later op de donderdag wel wat meer bewolking, maximaal 25 graden. Vrijdag minder ruimte voor de zon, maar het wordt wel 5 graden warmer. 30 graden zouden we zomaar kunnen aantikken in Den Haag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

don't.

I'm going to go to the one.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De man die is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. Het stadhuis is vandaag aan het einde van de ochtend ontruimd vanwege deze situatie. Verslaggever Lot van Bree omschrijft wat er vanmorgen precies gebeurde.
2: Maar hij is naar binnen gegaan, het stadhuis in, is gelijk naar de beveiliging gelopen en heeft gezegd ik heb een explosief bij me. Nou, vervolgens is er een melding gedaan bij 112 en is ook zwaar bewapende arrestatieteam is naar het stadhuis gegaan. En zij hebben hem ogenschijnlijk in elk geval in alle rust naar buiten gehaald. Hij kwam in onderbroek buiten. Hij heeft zich waarschijnlijk uit moeten kleden vanwege dat gevaar van bommen die hij bij zich zou dragen. Nou, daar bleek dus niks aan de hand te zijn.
1: Verslaggever Lot van Bree was dat. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft een schriftelijke reactie gegeven. Hij schrijft, quote, ik spreek mijn grote waardering uit voor de inzet van de politie. In het bijzonder wil ik de beveiligers van het stadhuis bedanken. Zij hebben, in the heat of the moment, hun hoofd koel gehouden en de situatie professioneel in goede banen geleid. Daar ben ik hen zeer erkentelijk voor, einde quote. Bij een steekpartij op een volkstuinencomplex aan het Hildebrandplein is woensdagavond iemand gewond geraakt. Slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht. Agenten hebben een verdachte opgepakt die zich bij de aanhouding verzette tegen de arrestatie. Het is volgens de politie nog onduidelijk wat de aanleiding was van de steekpartij. En de gemeente wil drones gaan inzetten. Die zouden kunnen worden gebruikt voor het controleren van gebouwen, monumenten, het monitoren van natuurgebieden en voor inspecties van de haven. De politiek heeft hier en daar nog wel de nodige op- of aanmerkingen. Zo zijn er vraagtekens rondom de privacy van Hagenaars en Hagenezen. Tot slot het weer, droog en zonnig. Later op de donderdag wel wat meer bewolking, maximaal 25 graden. Vrijdag minder ruimte voor de zon, maar het wordt wel 5 graden warmer. 30 graden zouden we zomaar kunnen aantikken in Den Haag. Dat was het. Meer nieuws vind je op Den Haag FM.

0: nieuws van 2 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De man die is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. Het stadhuis is vandaag aan het einde van de ochtend ontruimd vanwege deze situatie. Verslaggever Lot van Bree omschrijft wat er vanmorgen precies gebeurde.
2: Maar hij is naar binnen gegaan, het stadhuis in, is gelijk naar de beveiliging gelopen en heeft gezegd, ik heb een explosief bij me. Nou, vervolgens